0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Israël zegt een tunnel van Hezbollah in Zuid-Libanon te hebben vernietigd. Volgens het Israëlische leger gaat het om een ondergrondse tunnel van zo'n 200 meter lang. Een aantal invloedrijke geestelijken in Iran wil dat hun land de gesprekken met de Verenigde Staten direct stopzet als het gesloten akkoord opnieuw wordt geschonden. Nederland heeft het marineschip Zijner Majesteits Groningen naar Venezuela gestuurd om noodhulp te leveren na de zware aardbevingen. Het schip is vertrokken vanaf Curaçao met voedsel, water en andere hulpgoederen. En Rusland kampt met grote brandstoftekorten door de Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In veel regio's geldt inmiddels een limiet op de verkoop van brandstof en bij tankstations ontstaan lange wachtrijen. Het weer, er kan in het zuidoosten nog een regen- of onweersbui vallen, verder blijft het droog. Het koelt af naar zo'n 17 graden bij weinig wind. Overdag wordt het 21 tot 27 graden met zon, wolken en kans op een buitje.
1: Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou, jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu, met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
4: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Israël zegt een tunnel van Hezbollah in Zuid-Libanon te hebben vernietigd. Volgens het Israëlische leger gaat het om een ondergrondse tunnel van zo'n 200 meter lang. De Verenigde Staten zouden vooraf over die aanval zijn geïnformeerd. De actie volgt kort na een veiligheidsovereenkomst tussen Israël en Libanon. Maar ondanks die afspraken blijven de spanningen in het grensgebied hoog. Hezbollah heeft al aangegeven de overeenkomst af te wijzen en gewoon door te gaan met het aanvallen van Israël. Een aantal invloedrijke geestelijken in Iran wil dat hun land de gesprekken met de Verenigde Staten direct stopzet als het gesloten akkoord opnieuw wordt geschonden. Volgens hen hebben recente Amerikaanse aanvallen het voorlopig akkoord al ondermijnd. Ook media die gelieerd zijn aan de revolutionaire garde noemen verdere onderhandelingen zinloos. In de afgelopen dagen zijn er ondanks een staakt het vuren opnieuw over en weer aanvallen geweest. De spanningen tussen beide landen blijven daarmee hoog. Nederland heeft het marineschip Zijner Majesteits Groningen naar Venezuela gestuurd om noodhulp te leveren na de zware aardbevingen. Het schip is vertrokken vanaf Curaçao met voedsel, water en andere hulpgoederen. Aan boord is ook een helikopter en apparatuur om extra drinkwater te produceren. Defensie zegt dat de inzet bedoeld is om de internationale hulpoperatie te ondersteunen. Het schip was al actief in het Caribisch gebied voor verschillende veiligheidstaken en kon dus snel bij Venezuela komen. En Rusland kampt met grote brandstoftekorten door de Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In veel regio's geldt inmiddels een limiet op de verkoop van brandstof en bij tankstations ontstaan lange wachtrijen. President Poetin erkent de problemen en heeft een crisisoverleg gehouden. Hij overweegt een exportverbod op diesel om de binnenlandse voorraden op peil te houden. Oekraïne zegt de aanvallen op Russische energievoorzieningen voor te zetten middels een campagne van 40 dagen. Het weer, er kan in het zuidoosten nog een regen- of onweersbui vallen, verder blijft het droog. Het koelt af naar zo'n 17 graden bij weinig wind. Overdag wordt het 21 tot 27 graden met zon, wolken en kans op een buitje. Tot zover het radionieuws.
3: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
4: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kas20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kas20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Israël zegt een tunnel van Hezbollah in Zuid-Libanon te hebben vernietigd. Volgens het Israëlische leger gaat het om een ondergrondse tunnel van zo'n 200 meter lang. Een aantal invloedrijke geestelijken in Iran wil dat hun land de gesprekken met de Verenigde Staten direct stopzet als het gesloten akkoord opnieuw wordt geschonden. Nederland heeft het marineschip Zijner Majesteits Groningen naar Venezuela gestuurd om noodhulp te leveren na de zware aardbevingen. Het schip is vertrokken vanaf Curaçao met voedsel, water en andere hulpgoederen. En Rusland kampt met grote brandstoftekorten door de Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In veel regio's geldt inmiddels een limiet op de verkoop van brandstof en bij tankstations ontstaan lange wachtrijen. Het weer, er kan in het zuidoosten nog een regen- of onweersbui vallen, verder blijft het droog. Het koelt af naar zo'n 17 graden bij weinig wind. Overdag wordt het 21 tot 27 graden met zon, wolken en kans op een buitje.
1: Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
4: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Israël zegt een tunnel van Hezbollah in Zuid-Libanon te hebben vernietigd. Volgens het Israëlische leger gaat het om een ondergrondse tunnel van zo'n 200 meter lang. De Verenigde Staten zouden vooraf over die aanval zijn geïnformeerd. De actie volgt kort na een veiligheidsovereenkomst tussen Israël en Libanon. Maar ondanks die afspraken blijven de spanningen in het grensgebied hoog. Hezbollah heeft al aangegeven de overeenkomst af te wijzen en gewoon door te gaan met het aanvallen van Israël. Een aantal invloedrijke geestelijken in Iran wil dat hun land de gesprekken met de Verenigde Staten direct stopzet als het gesloten akkoord opnieuw wordt geschonden. Volgens hen hebben recente Amerikaanse aanvallen het voorlopig akkoord al ondermijnd. Ook media die gelieerd zijn aan de revolutionaire garde noemen verdere onderhandelingen zinloos. In de afgelopen dagen zijn er ondanks een staakt het vuren opnieuw over en weer aanvallen geweest. De spanningen tussen beide landen blijven daarmee hoog. Nederland heeft het marineschip Zijner Majesteits Groningen naar Venezuela gestuurd om noodhulp te leveren na de zware aardbevingen. Het schip is vertrokken vanaf Curaçao met voedsel, water en andere hulpgoederen. Aan boord is ook een helikopter en apparatuur om extra drinkwater te produceren. Defensie zegt dat de inzet bedoeld is om de internationale hulpoperatie te ondersteunen. Het schip was al actief in het Caribisch gebied voor verschillende veiligheidstaken en kon dus snel bij Venezuela komen. En Rusland kampt met grote brandstoftekorten door de Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In veel regio's geldt inmiddels een limiet op de verkoop van brandstof en bij tankstations ontstaan lange wachtrijen. President Poetin erkent de problemen en heeft een crisisoverleg gehouden. Hij overweegt een exportverbod op diesel om de binnenlandse voorraden op peil te houden. Oekraïne zegt de aanvallen op Russische energievoorzieningen voor te zetten middels een campagne van 40 dagen. Het weer, er kan in het zuidoosten nog een regen- of onweersbui vallen, verder blijft het droog. Het koelt af naar zo'n 17 graden bij weinig wind. Overdag wordt het 21 tot 27 graden met zon, wolken en kans op een buitje. Tot zover het radionieuws.
3: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
4: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Israël zegt een tunnel van Hezbollah in Zuid-Libanon te hebben vernietigd. Volgens het Israëlische leger gaat het om een ondergrondse tunnel van zo'n 200 meter lang. Een aantal invloedrijke geestelijken in Iran wil dat hun land de gesprekken met de Verenigde Staten direct stopzet als het gesloten akkoord opnieuw wordt geschonden. Nederland heeft het marineschip Zijner Majesteits Groningen naar Venezuela gestuurd om noodhulp te leveren na de zware aardbevingen. Het schip is vertrokken vanaf Curaçao met voedsel, water en andere hulpgoederen. En Rusland kampt met grote brandstoftekorten door de Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In veel regio's geldt inmiddels een limiet op de verkoop van brandstof en bij tankstations ontstaan lange wachtrijen. Het weer, er kan in het zuidoosten nog een regen- of onweersbui vallen, verder blijft het droog. Het koelt af naar zo'n 17 graden bij weinig wind. Overdag wordt het 21 tot 27 graden met zon, wolken en kans op een buitje. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen

0: Jij en ik. Ik luister naar jou, jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu, met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
1: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Israël zegt een tunnel van Hezbollah in Zuid-Libanon te hebben vernietigd. Volgens het Israëlische leger gaat het om een ondergrondse tunnel van zo'n 200 meter lang. De Verenigde Staten zouden vooraf over die aanval zijn geïnformeerd. De actie volgt kort na een veiligheidsovereenkomst tussen Israël en Libanon. Maar ondanks die afspraken blijven de spanningen in het grensgebied hoog. Hezbollah heeft al aangegeven de overeenkomst af te wijzen en gewoon door te gaan met het aanvallen van Israël. Een aantal invloedrijke geestelijken in Iran wil dat hun land de gesprekken met de Verenigde Staten direct stopzet als het gesloten akkoord opnieuw wordt geschonden. Volgens hen hebben recente Amerikaanse aanvallen het voorlopig akkoord al ondermijnd. Ook media die gelieerd zijn aan de revolutionaire garde noemen verdere onderhandelingen zinloos. In de afgelopen dagen zijn er ondanks een staakt het vuren opnieuw over en weer aanvallen geweest. De spanningen tussen beide landen blijven daarmee hoog. Nederland heeft het marineschip Zijner Majesteits Groningen naar Venezuela gestuurd om noodhulp te leveren na de zware aardbevingen. Het schip is vertrokken vanaf Curaçao met voedsel, water en andere hulpgoederen. Aan boord is ook een helikopter en apparatuur om extra drinkwater te produceren. Defensie zegt dat de inzet bedoeld is om de internationale hulpoperatie te ondersteunen. Het schip was al actief in het Caribisch gebied voor verschillende veiligheidstaken en kon dus snel bij Venezuela komen. En Rusland kampt met grote brandstoftekorten door de Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In veel regio's geldt inmiddels een limiet op de verkoop van brandstof en bij tankstations ontstaan lange wachtrijen. President Poetin erkent de problemen en heeft een crisisoverleg gehouden. Hij overweegt een exportverbod op diesel om de binnenlandse voorraden op peil te houden. Oekraïne zegt de aanvallen op Russische energievoorzieningen voor te zetten middels een campagne van 40 dagen. Het weer, er kan in het zuidoosten nog een regen- of onweersbui vallen, verder blijft het droog. Het koelt af naar zo'n 17 graden bij weinig wind. Overdag wordt het 21 tot 27 graden met zon, wolken en kans op een buitje. Tot zover het radionieuws.
3: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Israël zegt een tunnel van Hezbollah in Zuid-Libanon te hebben vernietigd. Volgens het Israëlische leger gaat het om een ondergrondse tunnel van zo'n 200 meter lang. Een aantal invloedrijke geestelijken in Iran wil dat hun land de gesprekken met de Verenigde Staten direct stopzet als het gesloten akkoord opnieuw wordt geschonden. Nederland heeft het marineschip Zijner Majesteits Groningen naar Venezuela gestuurd om noodhulp te leveren na de zware aardbevingen. Het schip is vertrokken vanaf Curaçao met voedsel, water en andere hulpgoederen. En Rusland kampt met grote brandstoftekorten door de Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In veel regio's geldt inmiddels een limiet op de verkoop van brandstof en bij tankstations ontstaan lange wachtrijen. Het weer, er kan in het zuidoosten nog een regen- of onweersbui vallen, verder blijft het droog. Het koelt af naar zo'n 17 graden bij weinig wind. Overdag wordt het 21 tot 27 graden met zon, wolken en kans op een buitje. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
4: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf 20 euro per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
5: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naaprestaurant.nl.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Israël zegt een tunnel van Hezbollah in Zuid-Libanon te hebben vernietigd. Volgens het Israëlische leger gaat het om een ondergrondse tunnel van zo'n 200 meter lang. De Verenigde Staten zouden vooraf over die aanval zijn geïnformeerd. De actie volgt kort na een veiligheidsovereenkomst tussen Israël en Libanon. Maar ondanks die afspraken blijven de spanningen in het grensgebied hoog. Hezbollah heeft al aangegeven de overeenkomst af te wijzen en gewoon door te gaan met het aanvallen van Israël. Een aantal invloedrijke geestelijken in Iran wil dat hun land de gesprekken met de Verenigde Staten direct stopzet als het gesloten akkoord opnieuw wordt geschonden. Volgens hen hebben recente Amerikaanse aanvallen het voorlopig akkoord al ondermijnd. Ook media die gelieerd zijn aan de revolutionaire garde noemen verdere onderhandelingen zinloos. In de afgelopen dagen zijn er ondanks een staakt het vuren opnieuw over en weer aanvallen geweest. De spanningen tussen beide landen blijven daarmee hoog. Nederland heeft het marineschip Zijner Majesteits Groningen naar Venezuela gestuurd om noodhulp te leveren na de zware aardbevingen. Het schip is vertrokken vanaf Curaçao met voedsel, water en andere hulpgoederen. Aan boord is ook een helikopter en apparatuur om extra drinkwater te produceren. Defensie zegt dat de inzet bedoeld is om de internationale hulpoperatie te ondersteunen. Het schip was al actief in het Caribisch gebied voor verschillende veiligheidstaken en kon dus snel bij Venezuela komen. En Rusland kampt met grote brandstoftekorten door de Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In veel regio's geldt inmiddels een limiet op de verkoop van brandstof en bij tankstations ontstaan lange wachtrijen. President Poetin erkent de problemen en heeft een crisisoverleg gehouden. Hij overweegt een exportverbod op diesel om de binnenlandse voorraden op peil te houden. Oekraïne zegt de aanvallen op Russische energievoorzieningen voor te zetten middels een campagne van 40 dagen. Het weer, er kan in het zuidoosten nog een regen- of onweersbui vallen, verder blijft het droog. Het koelt af naar zo'n 17 graden bij weinig wind. Overdag wordt het 21 tot 27 graden met zon, wolken en kans op een buitje. Tot zover het radionieuws.
3: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Israël zegt een tunnel van Hezbollah in Zuid-Libanon te hebben vernietigd. Volgens het Israëlische leger gaat het om een ondergrondse tunnel van zo'n 200 meter lang. Een aantal invloedrijke geestelijken in Iran wil dat hun land de gesprekken met de Verenigde Staten direct stopzet als het gesloten akkoord opnieuw wordt geschonden. Nederland heeft het marineschip Zijner Majesteits Groningen naar Venezuela gestuurd om noodhulp te leveren na de zware aardbevingen. Het schip is vertrokken vanaf Curaçao met voedsel, water en andere hulpgoederen. En Rusland kampt met grote brandstoftekorten door de Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In veel regio's geldt inmiddels een limiet op de verkoop van brandstof en bij tankstations ontstaan lange wachtrijen. Het weer, er kan in het zuidoosten nog een regen- of onweersbui vallen, verder blijft het droog. Het koelt af naar zo'n 17 graden bij weinig wind. Overdag wordt het 21 tot 27 graden met zon, wolken en kans op een buitje.
3: Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
4: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.

0: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
1: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf 20 euro per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
2: Polderpop Radio!
3: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
4: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
5: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Pakistan heeft opnieuw doelen bestookt in buurland Afghanistan. Doel van de aanvallen waren schuilplaatsen en uitvalsbasis van de Pakistanse Taliban. Er zouden 29 militanten zijn gedood, meldt persbureau Associated Press. Afghanistan meldt juist dat tientallen burgers zijn gedood, onder wie vrouwen en kinderen. Sinds februari zijn er geregeld aanvallen in het grensgebied tussen beide landen met honderden doden tot gevolg. Op het strand van Texel is gisteravond een overleden persoon aangetroffen. Over de identiteit van het slachtoffer kan de politie niets kwijt. Hoewel de persoon op het strand ter hoogte van de Koog werd gevonden, is het volgens de politie niet duidelijk of een slachtoffer uit het water kwam of op het strand is overleden. Over de verdere toedracht tast de politie in het duister. Het overlijden wordt onderzocht. Bij een frontale botsing op de N337 bij het Overijsselse Weien is gisteravond een dode gevallen. Diverse andere slachtoffers raakten gewond. Door de enorme klap vloog een van de voertuigen in brand. De bestuurder kon door omstanders uit de brandende auto worden gehaald. Reanimatie mocht niet meer baten. De man uit de gemeente Olstweien overleed ter plekke. Over de toestand van de andere slachtoffers is niets bekend. De Rijksstraatweg is afgesloten voor sporenonderzoek. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeval. De NS laat vandaag en morgen minder treinen rijden in de Randstad. Volgens de NS blijft de overlast beperkt. Er rijden onder meer minder intercities tussen Den Haag en Utrecht, tussen Den Haag en Amsterdam, tussen Utrecht en Rotterdam, tussen Rotterdam en Schiphol, van Schiphol naar Arnhem en tussen Alkmaar en Haarlem. Verder rijden er minder sprinters tussen Gouda-Goverwelle en Den Haag Centraal. Het weer. In het oosten een spatje regen, verder droog en zonnig. In het binnenland zomers tot 28 graden. Aan de kust koeler, bij een matige naar het noordwesten draaiende wind. Tot zover het radionieuws.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Pakistan heeft opnieuw doelen bestookt in buurland Afghanistan. Doel van de aanvallen waren schuilplaatsen en uitvalsbasis van de Pakistanse Taliban. Er zouden 29 militanten zijn gedood, meldt persbureau Associated Press. Afghanistan meldt juist dat tientallen burgers zijn gedood, onder wie vrouwen en kinderen. Sinds februari zijn er geregeld aanvallen in het grensgebied tussen beide landen met honderden doden tot gevolg. Op het strand van Texel is gisteravond een overleden persoon aangetroffen. Over de identiteit van het slachtoffer kan de politie niets kwijt. Hoewel de persoon op het strand ter hoogte van de Koog werd gevonden, is het volgens de politie niet duidelijk of een slachtoffer uit het water kwam of op het strand is overleden. Over de verdere toedracht tast de politie in het duister. Het overlijden wordt onderzocht. Bij een frontale botsing op de N337 bij het Overijsselse Weien is gisteravond een dode gevallen. Diverse andere slachtoffers raakten gewond. Door de enorme klap vloog een van de voertuigen in brand. De bestuurder kon door omstanders uit de brandende auto worden gehaald. Reanimatie mocht niet meer baten. De man uit de gemeente Olstweien overleed ter plekke. Over de toestand van de andere slachtoffers is niets bekend. De Rijksstraatweg is afgesloten voor sporenonderzoek. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeval. De NS laat vandaag en morgen minder treinen rijden in de Randstad. Volgens de NS blijft de overlast beperkt. Er rijden onder meer minder intercities tussen Den Haag en Utrecht, tussen Den Haag en Amsterdam, tussen Utrecht en Rotterdam, tussen Rotterdam en Schiphol, van Schiphol naar Arnhem en tussen Alkmaar en Haarlem. Verder rijden er minder sprinters tussen Gouda-Goverwelle en Den Haag Centraal. Het weer. In het oosten een spatje regen, verder droog en zonnig. In het binnenland zomers tot 28 graden. Aan de kust koeler, bij een matige naar het noordwesten draaiende wind. Tot zover het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer. Dit is even de hart van de ANWB. Spits is begonnen, de meeste files in Zuid-Holland, Noord-Brabant en Gelderland. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen knooppunt Ippenburg en Zoeterwoude-dorp 12 kilometer file, een half uur vertraging alweer. Op de A27 Breda richting Utrecht door de werkzaamheden tussen Nieuwedijk en Noordeloos 6 kilometer file. A28 Zwolle richting Amersfoort tussen Harderwijk en Strand-Nulden 7 kilometer file door een spoedreparatie is de linkerrijstrook dicht. Omrijden kan via Apeldoorn over de A50 en de A1, scheelt weer 35 minuten. A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom, liggen voorwerpen op de weg bij afrit Oud-Beijland, 3 kilometer file. En op de A58 Eindhoven richting Breda ligt afval op de weg bij Tilburg Centrum West, 9 kilometer file. Vanaf Moergestel een half uur vertraging.
5: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen. Het

0: met Jacco Hagoort.
1: De ochtendshow van Polderpop Radio. Iedere dag tussen 7 en 9 is de ultieme manier om lekker wakker te worden en te blijven. Je hoort het laatste nieuws en de beste muziek. Luister mee en word aangenaam wakker. Elke dag weer.
2: Polderpop Radio.
3: Nu volgt een gezamenlijke uitzending van Polderpop Radio en... Radio.

deze Amsterdamse band die begon als een punkband. Jawel. En even later werd het toch meer rock en pop. Ik heb het over de Trokkene Keks. En de hitsingle die ze hadden was deze. Met hart en ziel. Dat hebben ze ook inderdaad zo gezongen.

De band die zijn naam heeft afgeleid van een pakje biscuitjes. Ja, het moet niet gekker worden. De Truckende Keks uit Amsterdam met een hitsingle uit 1990. De plaat kwam niet verder dan nummer 34 en stond slechts 3 weken genoteerd in die hitparade. De Truckende Keks met hart en ziel op Polderpop Radio.

0: Radio. Weerbericht.
1: De bewolking trekt langzaam weg en in het oosten kan nog een spatje regen vallen. Er staat een zwakke tot matige westenwind en de zon breekt al snel door. Rond een uur of 11 is het overal al 21 tot 25 graden. Vanmiddag droog en vrij zonnig, landinwaarts opnieuw zomers warm. De wind draait geleidelijk aan naar het noordwesten en blijft matig. Door de aanvoer van koelere lucht daalt het kwik aan de kust tot tussen de 20 en 23 graden. In het binnenland blijft het met temperaturen tussen de 25 en 28 graden nog volop zomers. Morgen is het droog met een mix van wolken en zon, met aan zee zo'n 20 graden en 23 graden in het midden van het land. De uitschieters vinden we in het uiterste oosten en zuidoosten met temperaturen tot 27 graden. De rest van de week vrij normaal Hollands zomerweer met maxima rond de gebruikelijke waarde voor de tijd van het jaar. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
0: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

Wij zijn Polderpop Radio en wij vinden het hartstikke leuk dat jij meeluistert naar ons radiostation 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Met nu Jaap Rezema en mijn kleine presidentje.

0: Prima plaat van Jaap Reesema, Mijn Kleine Presidentje, met een uitstekende tekst in deze huidige tijd. Graag draaien we deze plaat hier bij onze Polderpop Radio. Jaap Reesema met Mijn Kleine Presidentje.
1: Ik moet even parken, biertje, vrienden.

0: Ik heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden. Ik blijf

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Pakistan heeft opnieuw doelen bestookt in buurland Afghanistan. Doel van de aanvallen waren schuilplaatsen en uitvalsbasis van de Pakistanse Taliban. Op het strand van Texel is gisteravond een overleden persoon aangetroffen. Over de identiteit van het slachtoffer kan de politie niets kwijt. Bij een frontale botsing op de N337 bij het Overijsselse Weien is gisteravond een dode gevallen. Diverse andere slachtoffers raakten gewond. De NS laat vandaag en morgen minder treinen rijden in de Randstad. Volgens de NS blijft de overlast beperkt. Het weer. In het oosten een spatje regen, verder droog en zonnig. In het binnenland zomers tot 28 graden. Aan de kust koeler bij een matige naar het noordwesten draaiende wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer. Dit is even de hart van de ANWB. Redelijk normale ochtendspits vanochtend op de A12, Den Haag richting Utrecht, is wel een half uur vertraging veroorzaakt door een ongeluk. Tussen Gouda en Nieuwebrug staat 9 kilometer file. Er zijn twee rijstroken dicht. Op de A50 Eindhoven richting Arnhem door een kapotte vrachtwagen een half uur vertraging tussen knooppunt Paugraven en knooppunt Valburg. 17 kilometer file, de rechterrijstrook is dicht. En op de A59 Den Bosch richting Zonzeel tussen Afrit Dus en knooppunt Hooipodder een half uur vertraging in 6 kilometer file.
5: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

0: sondern nur für deinen Dealer mit dem Lächeln im Gesicht.
1: Und warum?
2: Polderpop Radio
3: mit Jacco Hagoort.
4: De ochtendshow van Polderpop Radio. Iedere dag tussen 7 en 9 is de ultieme manier om lekker wakker te worden en te blijven. Je hoort het laatste nieuws en de beste muziek. Luister mee en word aangenaam wakker. Elke dag weer.
5: Polderpop Radio.
6: Nu volgt een gezamenlijke uitzending van Polderpop Radio en...
7: Radio.

Het jaartal is 2008 voor deze plaat van Ilse de Lange. Je hoort ze nu op Polderpop Radio met Miracle.

Uit 2009, deze van Ilse de Lange en Miracle, stond 2 weken op 1, 20 weken genoteerd en het was de soundtrack voor Bright Flight. Ilse de Lange en Miracle op Polderpop Radio.

we gaan weer eventjes lekker terug in de tijd. Speciaal voor jou hier op Polderpop Radio. En dat doen we natuurlijk weer met een Nederlands artiest. Zijn naam is Wally Tax. En hij heeft het over een wonderschone dame, oftewel Miss Wonderful. Oh, Miss Wonderful.

0: Zijn echte naam is Vladimir Tax, maar wij kennen hem beter als Wally Tax. Hij is geboren in Amsterdam op 14 februari 1948 en ook in Amsterdam overleden op 10 april 2005. Zijn vader was een Nederlander en zijn moeder was een Oekraïner. Die hadden al elkaar ontmoet op een Duitse werkkamp, Arbeitseinsatz. Wally Tax dus, hier op Polderpop Radio met zijn Miss Wonderful. En dan zul je misschien afvragen, was dat nog een grote hit in Nederland ook? Redelijk. In 1974, op 5 januari, om precies te zijn, kwam de plaat binnen in de Nederlandse hitparade. De hoogste notering was nummer 11 en stond totaal 6 weken genoteerd.
1: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Het kabinet wil psychische mishandeling en dwingende controle strafbaar stellen. Daders zijn zo sneller te vervolgen en escalatie van huiselijk geweld kan ermee worden tegengegaan. Een wetsvoorstel van deze strekking werd in het kabinet Schoof al toegezegd door oud-staatssecretaris Koenraadi als hulpmiddel om femicide te voorkomen. Slachtoffers vinden de drempel voor aangifte heel vaak te hoog. Met de nieuwe wet kan het OM ook op eigen initiatief mensen aanhouden voor dwingende controle, psychische mishandeling en stalking. Jongeren krijgen steeds vaker forse dwangsommen opgelegd om te voorkomen dat ze opnieuw in de fout gaan. Het gaat dan om bedragen tussen de 1000 en 7500 euro. Bijvoorbeeld bij het dragen van een mes of het afsteken van verboden vuurwerk. Ook drugsdealers worden zo op het rechte pad gehouden. Waar een veroordeling via het strafrecht maanden kan duren, komt er bij een dwangsom geen rechter aan te pas. Gemeenten kunnen jongeren direct aansprakelijk stellen. Op het strand van Texel is gisteravond een overleden persoon aangetroffen. Over de identiteit van het slachtoffer kan de politie niets kwijt. Hoewel de persoon op het strand ter hoogte van de Koog werd gevonden, is het volgens de politie niet duidelijk of een slachtoffer uit het water kwam of op een strand is overleden. Over de verdere toedracht tast de politie in het duister. Het overlijden wordt onderzocht. De NS laat vandaag en morgen minder treinen rijden in de Randstad. Volgens de NS blijft de overlast beperkt. Er rijden onder meer minder intercities tussen Den Haag en Utrecht, tussen Den Haag en Amsterdam, tussen Utrecht en Rotterdam, tussen Rotterdam en Schiphol, van Schiphol naar Arnhem en tussen Alkmaar en Haarlem. Verder rijden er minder sprinters tussen Gouda, Goverwelle en Den Haag Centraal. Het weer. In het oosten een spatje regen, verder droog en zonnig. In het binnenland zomers tot 28 graden. Aan de kust koeler bij een matige naar het noordwesten draaiende wind. Tot zover het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer.
5: Dit is even de hart van de ANWB. Het is druk op de weg op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Een half uur vertraging tussen knooppunt Hintam en Waardenburg door de werkzaamheden op de A27 Breda richting Gorkum. 9 kilometer file tussen Hank en knooppunt Gorkum. De A44 is nog steeds dicht door werkzaamheden richting Amsterdam bij afrit Noordwijkerhout. En daarom een lange file op de A4 vanuit Rotterdam naar Amsterdam. Tussen knooppunt Diepenburg en Nieuw-Vennep 25 kilometer stilstaand verkeer. Op de A12 Den Haag richting Utrecht een uur vertraging tussen Zevenhuis en Nieuwebrug. 15 kilometer file. Dat komt door een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht. Op de A50 Os richting Arnhem. Door een kapotte vrachtwagen tussen knooppunt Bankhoef en Heteren 11 kilometer file.
6: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

0: Radio. Met Jacco Hagoort.
1: De ochtendshow van Polderpop Radio. Iedere dag tussen 7 en 9 is de ultieme manier om lekker wakker te worden en te blijven. Je hoort het laatste nieuws en de beste muziek. Luister mee en word aangenaam wakker. Elke dag weer.
2: Polderpop Radio.
3: Nu volgt een gezamenlijke uitzending van Polderpop Radio en...
4: Radio!

0: Helderpop Radio.
1: Wij zijn de leukste met het beste van Nederlandse bodem en de gezelligste oldies. Met nu Thomas Agda, Rolf Sanchez en Krijntje Papi en Missen Zou.

0: Radio. Weerbericht.
1: De bewolking trekt langzaam weg en in het oosten kan nog een spatje regen vallen. Er staat een zwakke tot matige westenwind en de zon breekt al snel door. Rond 11:00 is het overal al 21 tot 25 graden. Vanmiddag droog en vrij zonnig, landinwaarts opnieuw zomers warm. De wind draait geleidelijk aan naar het noordwesten en blijft matig. Door de aanvoer van koelere lucht daalt het kwik aan de kust tot tussen de 20 en 23 graden. In het binnenland blijft het met temperaturen tussen de 25 en 28 graden nog volop zomers. Morgen is het droog met een mix van wolken en zon, met aan zee zo'n 20 graden en 23 graden in het midden van het land. De uitschieters vinden we in het uiterste oosten en zuidoosten met temperaturen tot 27 graden. De rest van de week vrij normaal Hollands zomerweer met maxima rond de gebruikelijke waarde voor de tijd van het jaar. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
0: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

0: op radio.
1: We gaan er terug naar een jaartal wat zich kenmerkt door het jaartal 993. Het is een one day fly, oftewel een eendagsvlieg voor René Klein uit het nummer Mr. Blue. 5 weken toentertijd op 1.

uit 1993 en in dat jaar was het de best verkochte single. Stond 5 weken op nummer 1, Mr. Blue van René Klein. En op deze plaat hoorde je de saxofoon, bespeeld door niemand minder dan Candy Dulfer. En verder deden nog mee Cor Bakker, John van Eyck en Lois Lane.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Het kabinet wil psychische mishandeling en dwingende controle strafbaar stellen. Daders zijn zo sneller te vervolgen en escalatie van huiselijk geweld kan ermee worden tegengegaan. Jongeren krijgen steeds vaker forse dwangsommen opgelegd om te voorkomen dat ze opnieuw in de fout gaan. Het gaat dan om bedragen tussen de 1000 en 7500 euro. Op het strand van Texel is gisteravond een overleden persoon aangetroffen. Over de identiteit van het slachtoffer kan de politie niets kwijt. De NS laat vandaag en morgen minder treinen rijden in de Randstad. Volgens de NS blijft de overlast beperkt. Het weer. In het oosten een spatje regen, verder droog en zonnig. In het binnenland zomers tot 28 graden. Aan de kust koeler, bij een matige naar het noordwesten draaiende wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer. Dit is even de hart van de ANWB. Het is druk op de A12, vooral Den Haag richting Utrecht tussen Bleiswijk en Nieuwebrug. 16 kilometer stilstaand verkeer. Door een ongeluk zijn twee rijstroken nog even dicht. Daardoor loopt het vast op de N11, Leiden richting Bodegraven. Tussen Bodegraven Centrum en de A12 3 kilometer file. En op de A20 hoek van Holland richting Gouda. Tussen Rotterdam, Prins Alexander en Knoop het Gouwe 10 kilometer stilstaan. Op de A27 Breda richting Gorkum tussen Hank en Knoopend Gorkum 8 kilometer file. De weg is dicht tussen Gorkum en Everdingen en dat duurt tot 17 juli.
5: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

0: met Jacco Hagoort.
1: De ochtendshow van Polderpop Radio. Iedere dag tussen 7 en 9 is de ultieme manier om lekker wakker te worden en te blijven. Je hoort het laatste nieuws en de beste muziek. Luister mee en word aangenaam wakker. Elke dag weer.
2: Polderpop Radio.
3: Nu volgt een gezamenlijke uitzending van Polderpop Radio en...
4: La!

0: Radio.
1: Laten we het eens eventjes met z'n allen gaan hebben over een prima Nederlandse band. Ze proberen al een aantal jaren aan de weg te timmeren. En ja, de echte doorbraak wil maar niet komen. Maar misschien het setje van Polderpop Radio dat het lukt. Hier is Son Mier.

En dat is ook inderdaad de titel van deze plaat van Son Mieux, een prima Nederlandse band. En de titel, ik zou het er eventjes voor de duidelijkheid tegen je zeggen, hier op Polderpop Radio hebben we gedraaid, Multicolor.

En weer nemen wij een duik in het hitverleden. Zeg, ken jij deze plaat nog? In dit geval gaan we terug naar het jaar 1981 met de Nederlandse muziekband Fruitcake en My Feet Won't Move.

Uit 1981 stamt deze plaat van de formatie Fruitcake. My Feet Won't Move bereikte destijds de 8e positie als hoogste notering in de Nederlandse hitparade. En de band die werd opgericht in 1980 door Jean-Paul Driessen en Rob Takema. En die Jean-Paul Driessen, dat is weer de broer van Elle Driessen van Spargo. Inderdaad, de muziekwereld is klein.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Defensie zet de komende jaren fors in op onbemande wapensystemen. Dat staat in een nog vertrouwelijke defensienota samen voorwaarts van minister Jezilgus en staatssecretaris Boswijk van Defensie. Jezilgus en Boswijk willen dat de krijgsmacht sneller, slimmer en wendbaarder wordt om moderne dreigingen het hoofd te kunnen bieden. De koerswijziging volgt op de oorlog tussen Rusland en Oekraïne, waar het gebruik van drones een grote vlucht genomen heeft. Het aantal meldingen van vergiftigingen door afslankmedicatie is vorig jaar verdubbeld. Het gaat dan vooral om mensen die zelf experimenteren met middelen die nog niet zijn goedgekeurd. Eerder dit jaar stond de teller op 76 meldingen, nu zijn het er ruim 150. Het Nationaal Vergiftigingeninformatiecentrum stelt bovendien vast dat in 40% van de gevallen er helemaal geen dokter aan te pas is gekomen. Er worden nu ook vergiftigingen vastgesteld met het middel retatrudine. Dit middel, ook bekend als Triple G, is nog nergens ter wereld goedgekeurd. Justitieminister Van Weel wil de straf omhoog voor wie na een patroon van aanhoudend huiselijk geweld zijn of haar partner doodt. Rechters beschouwen dat als doodslag waarvoor maximaal 25 jaar cel kan worden opgelegd. Van Weel wil dit in specifieke gevallen verhogen naar 30 jaar of zelfs levenslang. Deze verhoging voor doodslag geldt na een patroon van mishandeling of het uitoefenen van dwingende controle. Hierdoor kunnen daders even hard worden gestraft als bij moord met voorbedachte raden. Oostenrijk is begonnen met het evacueren van 200 mensen uit het Kaunertal, dichtbij de Italiaanse grens. Vanwege enorme modderstromen zijn daar veel mensen vast komen te zitten. Met enkele helikopters worden de mensen nu naar een veiligere plek gebracht. In het populaire skigebied hebben stevige onweersbuien met regen en hagel modderstromen veroorzaakt en wegen geblokkeerd. Het weer in het oosten een spatje regen, verder droog en zonnig. In het binnenland zomers tot 28 graden. Aan de kust koeler bij een matige naar het noordwesten draaiende wind. Tot zover het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer.
5: Dit is even de hart van de ANWB. Het is een vrij drukke ochtendspits met veel vertraging door werkzaamheden op de A44. Staat op de A4 Rotterdam-Amsterdam weer 26 kilometer file tussen Ypenburg en Nieuw-Vennep. Het staat helemaal stil en de vertraging is een uur. Op de A12 Den Haag richting Utrecht ook veel vertraging nog tussen Bleiswijk en Reewijk. 6 kilometer file door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. Door die file op de A12 staat het ook stil op de A20 hoek van Holland richting Gouda tussen Rotterdam, Prins Alexander en Knopend Gouwen. 9 kilometer file. Op de A27 Breda richting Gorinchem door de werkzaamheden tussen Hank en Knopend Gorinchem 7 kilometer file. En door een kapotte vrachtwagen op de A50 Os richting Arnhem staat 14 kilometer file tussen Knopend Ewijk en Knopend Grijsoord. De vertraging is een half uur.
6: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
7: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. BENACCI.com.
8: Valdorpelshop.nl.
9: Tocht buiten de deur houden en je energierekening verlagen met een valdorpel op maat? Dat doe je met valdorpelshop.nl. Voor zowel de industrie, particulier als vakman. Valdorpels voor binnen- en buitendeuren.

Het orkest van Billy Vaughan gingen we terug naar het jaar 1957. Helaas overleed Billy Vaughan in 1991 op slechts 72-jarige leeftijd. Raunchy heette dit nummer, kwam uit 1957 en was de B-kant van de single Sail Along Silvery Moon. Welkom bij aflevering 801. We gaan aftellen naar nummer 900 en naar nummer 1000. Het Hitmuseum, vrienden, het programma van, voor en door de boomergeneratie. Met in het eerste uurtje lekkere muziek van 33 en 45 toeren. We dachten straks van onder andere de Chantals. We hebben Cliff Richard. We hebben Freddie Cannon. Even kijken, wat hebben we nog meer? Oh, een hele leuke van Fats Domino. En nog veel meer leuks. Plus de Beatles, vrienden. Met een nummer dat ze opnamen op 27 februari 1964. Dat is het nummer Tell Me Why. Een song die we vinden op A Hard Day's Night. En, je hoort George Martin op de piano. En John Lennon die had wat problemen met zijn echtgenote Cynthia. En daar was dit nummer op gebaseerd. John en Cynthia ze zijn helaas gescheiden op 18 november 1968. De Beatles nemen ons mee terug naar 1964.

is een van de iconen in de rock'n'roll muziek, vrienden. Buddy Holly, veel te jong overleden. 21 jaar was hij nog maar toen hij op 3 februari 1959 bij een vliegtuigongeluk om het leven kwam. Een nummer dat origineel was van Chuck Berry uit 1956. The Brown Eyed Handsome Man. Vandaag gaan we naar de jaren 60 met een meidenband uit de Bronx, New York, de Chantals. Wat ik voor jullie ga draaien is Parlophone single R5271 met op de B-kant de Hometown Song, en die hebben we al regelmatig gedraaid. En nu draaien we voor jullie de A-kant, I Want That Boy. MUZIEK

gitarist Duane Eddy. Hij speelde op een Gretsch gitaar type 6120 model Chet Atkins. En uit die gitaar toverde hij zijn specifieke sound, de twangy sound zoals het genoemd werd. Het plaatje kwam uit jaar 1963 en het heette Fireball Mail. En een van de vaste gasten van het Hitmuseum, vrienden, naar Boomertime, dat is natuurlijk Cliff Richard, samen met de toen nog de Drifters. Later werd dat de Shadows. We gaan naar zijn tweede single. Dat is een singeltje dat heet High Class Baby. En daar gaan we het B-kantje van draaien. Ah, dat is ook zo'n hele leuke. My Feet Hit the Ground. Cliff Richard en de Drifters, die nemen ermee terug naar het jaar 1958.

liedzanger Freddy van Freddy and the Dreamers. Die stond bekend om zijn houterige bewegingen die hij maakte tijdens zijn optredens. Hij zwabberde wat met zijn benen, hij schudde met zijn hoofd. En ze besloten daar een dansje van te maken. En dat dansje dat heette de Freddy. Freddy and the Dreamers uit 1964. En we blijven even in datzelfde jaar, 1964. Met een band die in Engeland wel erg bekend werd, maar die in Nederland niet zoveel voeten aan de grond kregen. Die band, dat was de Foremost, Mercy Beat uit Liverpool. We gaan hun derde single draaien en hun grootste hit. Daarmee haalden ze nog een zesde plaats in de United Kingdom. A Little Loving van de Foremost.

En natuurlijk draaien we ze weer vanaf het originele 45 en 33 toeren vinyl. En dat bleek ook wel uit dit plaatje, de Guitar Tango van The Shadows. Hij blijft even hangen, vrienden. En dat is nou juist de charme, vrienden, van het originele zwarte vinyl. De Guitar Tango, zoals ik al zei, uit 1962. Origineel was het een Frans nummer. De Shadows die maakten daar een instrumentale versie van. Het was trouwens de opvolger van Wonderful Land. We gaan weer naar Liverpool. En dat doen we weer met Mercy Beat van de Gary and the Pacemakers. De band begon als Gary and the Mars Bars. Maar er was chocoladefabrikant Mars was het daar niet mee eens. Die sturen een jurist naar meneer Gary Marsden. En al snel werd de bandnaam gewijzigd in Gary and the Pacemakers. En dat vonden ze wel leuk, hè? 1963. I like it.

0: Dit is Polderpop Radio met het Hit Museum. Hey Henkie!
1: Wat goed!
0: Presentatie Henk Kruijzen.

hadden nog één keer Mercy Beat uit Liverpool. Dat deden we met The Searchers. 1965, He's Got No Love. Ik weet niet of het u op is gevallen, maar het gitaarriffje wat er in He's Got No Love zit, lijkt verdacht veel op het gitaarriffje van The Last Time van de Rolling Stones. Van 1965 zakken we af naar het jaar 1961. En dat doen we met meneer Del Shannon, oftewel Charles Westover, zoals hij geboren werd. Een nummer dat hij trouwens zelf schreef, dat was Hats Off to Larry, uitgebracht op Big Top Records. En het werd nog een nummer 1 in Canada.

voor en door de boomergeneratie. En het enigste boomerprogramma, vrienden, het Hitmuseum. Dit was muziek van de Dave Clark 5. Kwam uit het jaar 1965. Het was de opvolger van Anyway You Want It. Heerlijk nummer dit, Come Home. Nummer dat we ook vinden op een LP Weekend in London. We gaan weer verder terug in de tijd. En dat doen we met een nummer dat door heel veel artiesten werd opgenomen. When the Saints Come Marching In. Wij draaien de versie uit 1958 van Fats Domino.

1965 verbleef de Engelse band The Scorpions in Nederland. En in datzelfde jaar brengen ze een aantal platen uit voor de Nederlandse platenmaatschappij CNR. Waaronder één LP en een aantal singles. En een van die singles dat was deze Johnny B. Goode. Een nummer dat eigenlijk al dateerde uit 1958 en wat geschreven was door Chuck Berry. En Chuck Berry kwam tot het schrijven van Johnny B. Goode en werd hij geïnspireerd door pianist Johnny Johnson die in de band van Chuck Berry speelde. Chuck Berry vond hem zo goed spelen dat hij dit nummer daaraan opgedragen heeft. Pianist Johnny Johnson. We zakken weer wat verder af in de tijd en dan gaan we naar 1961. En dat doen we met Danny and the Juniors. Oh, ook zo'n heerlijk nummer dit. Dit is de Pony Express.

begin van de jaren 60. Surfmuziek was ook heel erg in. Vooral ook het begin van de Beach Boys. Dit was de band The Trash Man. En die scoorde een hele grote hit met een Surfing Bird. En ik denk, weet je wat, ik ga wel een singeltje, ga een keer de bacon draaien. Is ook heel erg leuk. King of the Surf, The Trash Man. Ze kwamen uit Minneapolis en ze bestonden van 1962 tot 1967. En we gaan weer eens een keer zo'n lekker oud vergeten plaatje draaien. En zo'n plaatje dat al misschien in 30, 40 of 50 jaar maar op de radio is geweest. En daarom hoor jij het hier in Boomertime Hit Museum, vrienden. Dat is van een duo uit het jaar 1959. Dat duo dat heette Billy en Lily. Billy, dat was Billy Ford, die was 40 jaar oud. En Lily, dat was Lily Bryant. En die was nog maar 19 jaar oud. Drie singeltjes hebben ze in totaal uitgebracht. En daarvan gaan wij de tweede draaien. Die heet Bells, Bells, Bells. Plaatje werd uitgebracht hier in Nederland op het Top Rank label. Plaat nummer JAR 157.

heerlijk nummer dit, hè? Uit het jaar 1963. The Crystals. Een nummer dat eigenlijk een beetje bij toeval is ontstaan. Da Do Run Run. Phil Spector die had een nieuwe song geschreven voor The Crystals. Daar had hij de muziek al helemaal van klaar. Alleen de tekst was nog niet helemaal af. Er ontbraken nog een aantal stukjes. Maar hij wou toch alvast het nummer een beetje gaan oefenen met The Crystals. En daarom besloot hij de tekst die nog niet klaar was, om dat gewoon even te vervangen door een kreetje als Da Do Run Run. Maar tijdens de oefeningen blijkt dat Phil Spector dat toch wel heel erg leuk vond. Dat Da Do Run Run. En het is uiteindelijk zo in de plaat gebleven. Het eerste uurtje zit er alweer bijna op voor het Hitmuseum. Boomer Time. Gaan we lekker instrumentaal te draaien. Daarvoor gaan we naar België. Het plaatje dat uitgebracht werd op de Palette Records. En we draaien ze natuurlijk weer vanaf het originele vinyl. En daarom neem ik jullie met de Waikiki's mee terug naar het jaar 1961. En hun Hawaii Tattoo.

Hawaii Tattoo van de Belgische band de Waikikis. De ene laatste in dit eerste uurtje van het Hitmuseum, vrienden. Gaan we eerst even ruimte maken voor het nieuws. En dan natuurlijk nog een uurtje heerlijk boomertime in het Hitmuseum. Met de muziek uiteraard van de Rolling Stones. En ik had het singeltje gedraaid van The Searchers He's Got No Love. Dat ik zei van het lijkt veel op The Last Time. Nou, dan ga ik ook voor jullie The Last Time draaien van de Rolling Stones. En als het me lukt, ga ik even kijken of ik ook dat even dat, die gitaarriffjes met elkaar kan vergelijken. Straks in de tweede uur onder andere nog meer Brian Poole en de Tremolo's. James Brown heb ik voor jullie klaarstaan. Even kijken, we doen er nog een Connie Francis doen we erbij. En nog heel veel meer leuks. We sluiten af met de Moody Blues en Go Now. Dan het nieuws. En dan zijn we terug met nog een uurtje heerlijk boomertime. In de tweede uur van het Hitmuseum. Tot zometeen.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Defensie zet de komende jaren fors in op onbemande wapensystemen. Dat staat in een nog vertrouwelijke defensienota samen voorwaarts van minister Jezilgus en staatssecretaris Boswijk van Defensie. Jezilgus en Boswijk willen dat de krijgsmacht sneller, slimmer en wendbaarder wordt om moderne dreigingen het hoofd te kunnen bieden. De koerswijziging volgt op de oorlog tussen Rusland en Oekraïne, waar het gebruik van drones een grote vlucht genomen heeft. Het aantal meldingen van vergiftigingen door afslankmedicatie is vorig jaar verdubbeld. Het gaat dan vooral om mensen die zelf experimenteren met middelen die nog niet zijn goedgekeurd. Eerder dit jaar stond de teller op 76 meldingen, nu zijn het er ruim 150. Het Nationaal Vergiftigingen Informatiecentrum stelt bovendien vast dat in 40% van de gevallen er helemaal geen dokter aan te pas is gekomen. Er worden nu ook vergiftigingen vastgesteld met het middel retatrudine. Dit middel, ook bekend als Triple G, is nog nergens ter wereld goedgekeurd. Justitieminister Van Weel wil de straf omhoog voor wie na een patroon van aanhoudend huiselijk geweld zijn of haar partner dood. Rechters beschouwen dat als doodslag waarvoor maximaal 25 jaar cel kan worden opgelegd. Van Weel wil dit in specifieke gevallen verhogen naar 30 jaar of zelfs levenslang. Deze verhoging voor doodslag geldt na een patroon van mishandeling of het uitoefenen van dwingende controle. Hierdoor kunnen daders even hard worden gestraft als bij moord met voorbedachte raden. Oostenrijkers begonnen met het evacueren van 200 mensen uit het Kaunertal, dichtbij de Italiaanse grens. Vanwege enorme modderstromen zijn daar veel mensen vast komen te zitten. Met enkele helikopters worden de mensen nu naar een veiligere plek gebracht. In het populaire skigebied hebben stevige onweersbuien met regen en hagel modderstromen veroorzaakt en wegen geblokkeerd. Het weer in het oosten een spatje regen, verder droog en zonnig. In het binnenland zomers tot 28 graden. Aan de kust koeler bij een matige naar het noordwesten draaiende wind. Tot zover het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer. Dit is even de hart van de ANWB. Er staan nog een paar files op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Is het druk tussen Rosmalen-West en Waardenburg. 11 kilometer door werkzaamheden op de A27. A4 Rotterdam-Amsterdam. Een file tussen knooppunt Ypenburg en Nieuw-Vennep van 25 kilometer door werkzaamheden op de A44. 3 kwartier vertraging. A10 Watergraafsmeer de Nieuwe Meer door een te hoge vrachtwagen bij de Koentunnel. 2 kilometer file. En 1 kwartier vertraging door een kapotte vrachtwagen op de A12 Arnhem richting Den Haag. Tussen Driebergen en knooppunt Lunette. 6 kilometer file.
5: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
6: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.

origineel komt dit nummer uit het jaar 1961 en is het van de Top Notes. De Beatles die hebben het ook opgenomen en je hoorde de versie uit 1963 van Twist and Shout, uitgebracht op het Decca label. Er waren Brian Poole en de Tremolos. Tweede plaat in de tweede uur, dat weet je, dat is er altijd eentje van de Rolling Stones. The Last Time deze keer. We zijn opgenomen op 11 januari 1965 in de RCA Studio in Hollywood. In Nederland kwam het uit op een EP'tje, dat wil zeggen een 45 tour single met 4 nummers. En in Engeland kwam het als gewone single uit. En in Engeland was het hun derde nummer 1 hit. En we hadden net in het eerste uur hadden we de Searchers met He's Got No Love. En daar vertelde ik al bij dat dat gitaarriffje van He's Got No Love, dat dat heel erg veel leek op het gitaarriffje van The Last Time. Nou, ik zou zeggen, trek zelf even uw conclusies. Dit is het gitaarriffje van He's Got No Love. En dit is het gitaarriffje waarmee The Last Time van de Rolling Stones begint.

0: Volgens James Brown is het een mannenwereld. We hebben het allemaal gemaakt, vrienden.
1: He's lost.
0: In the wilderness. We maakten de auto, we maakten de trein, het elektrische licht.
1: He's lost.
0: En toen het een keer flink begon te regenen, hadden we nog zeker meneer Noach die in een boot begon te timmeren. It's a man's, man's world van James Brown. Opgenomen op 16 februari 1966. En je moest in het begin even een klein secondje missen. Dan viel een hoesje erom. En laat dat nou uitgerekend net tegen de arm van de rechter draaitafel vallen, vrienden. We gaan naar Birmingham, vrienden. Muziek uit Liverpool, dat noemden ze Mercy Beat. Maar muziek uit Birmingham, dat noemden we vroeger Brumbeat. Een band die in Nederland niet zo bekend was, maar wel in Engeland vindt. The Water Is Over My Head. Een heel leuk singeltje van ze uit het jaar 1966.

0: Vanavond is het vinyltijd op Polderpop Radio.
1: This is Paul McCartney presenting The Beatles.

Vorige week in de 800ste aflevering van het Hitmuseum draaide ik I Feel Fine. Kijk, weet je wat? Ik draai er vandaag een keer het B-kantje van. She's a Woman. Een nummer dat helemaal geschreven werd door Paul McCartney. En dat deed hij tijdens de opnames van de LP Beatles for Sale. En Paul speelde en zong het ook helemaal in de stijl van Little Richard. She's a Woman. In het eerste uurtje hadden we een singeltje van Billy en Lily. Dat heette Bells, Bells, Bells. We hebben er nog eentje die over bells gaat. Let the bells keep ringing. En daarvoor gaan we terug naar 1958. Met de toen nog 17 jaar oude Paul Anka.

met een staartje van de jaren 50. Connie Francis. Ze nam het nummer Lipstick on Your Collar nam ze op 15 april 1959. En volgens de producer zou het eindelijk een B-kantje worden. Zou Frankie de A-kant worden. Maar Connie zag dat toch een beetje anders. En op aanraden van Connie Francis. Ik word te oud voor deze onzin, vrienden. Op verzoek van Connie Francis werd Lipstick on Your Collar dus een A-kans. Een band nu, vrienden, waarvan je denkt van, hey, zijn dat de Monkees? Nee, het zijn niet de Monkees. De band die heet The Circle. Ik ga hun eerste singeltje draaien. En dat brachten ze uit in het jaar 1966. Oh, dit is mooi. Red Rubber Ball.

zijn net al bij het starten van het plaatje dat het heel erg veel leek op The Monkees. Dit was de band Circle, 1966. Hun eerste singeltje Red Rubber Ball. Het nummer werd geschreven door Paul Simon en Bruce Woody. En die Bruce Woody, dat was een van de bandleden van The Seekers. Dus draaien we er wat van The Seekers achteraan. Een song die in 1929 al opgenomen werd door Charlie Patton. The Seekers brachten hem uit in 1968. We shall not be moved.

0: Dit is Polderpop Radio met het Hit Museum. Hey Henkie!
1: Wat goed!
0: Presentatie Henk Kruijzen.

als je zich afvraagt wat een mojo is. Dat is zo'n geluksamulet wat veel mensen dragen. En die denken van dat brengt ons geluk. Alleen dat was niet het geval bij Manfred Mann. Hij droeg zijn mojo en zijn geluksamuletje. Maar bij zijn vriendinnetje, nee. Hij had geen succes, vrienden. We gaan naar Cliff Richard, vrienden. Cliff Richard had nog de eer om een plaatje uit te mogen brengen dat het eerste officiële plaatje was dat in 1964 op een zeezender werd uitgezonden. Op 24 december 1964 begonnen om 6 uur 's morgens officieel met discjockey Pete Brady de uitzendingen van wat later in de jaren 60 toch de meest succesvolle Engelse zeezender zou worden. Dat was Radio London. Ze begonnen met een plaatje van Cliff Richard en dat was deze single. I could easily fall.

uitgebracht op Polydor Records, de Golden Wings. Toen nog met een S achter hun naam. En met liedzanger Frans Krassenburg. Een plaatje uit het jaar 1966. If You Leave Me. Daarna besluit de Golden Wings om een muzikale stijl een beetje om te gaan gooien. En daar was Frans Krassenburg het niet helemaal mee eens. En in 1967 besluit je dan ook om de band te verlaten. En hij wordt halverwege 1967 wordt hij vervangen door Barry Hay. En die kwam van de band The Hakes kwam die af. Roy Orbison is natuurlijk altijd een vaste gast in ons Polderpop Hitmuseum. En muziek voor de boomer generatie. Een hele leuke voor jullie draaien. Een nummer dat geschreven werd door Roy Orbison en zijn vaste medecomponist Joe Melson. Dat is Blue Angel. In 1960 was het de opvolger van Only the Lonely. En we vinden het ook op zijn LP Lonely and Blue.

Bij Cliff Richard had ik het net over dat dat het eerste plaatje was dat officieel werd gedraaid op Radio London, de Engelse zeezender. Die uitzond van 24 december 1964 tot en met 14 augustus 1967. Nou, de eerste week van uitzendingen, dat was dus de laatste week van 1964, hadden ze maar 200 singles en 50 LP's aan boord. En later is dat natuurlijk allemaal veel en veel meer gewonnen. Maar die eerste week moesten ze de dame zien te redden. En ja, als je daar een hele dag programmering mee moet maken, dan komen er veel plaatjes heel vaak voorbij. Zoals ook dit singeltje van Sue Thompson, Paper Tiger. Die eerste week van uitzendingen van Radio London werd het elk uur wel een keer gedraaid, vrienden. We gaan naar de laatste top 10 hit van de Four Seasons in de Billboard Hot 100. Dat was in 1967. De opvolger van Back In, het is Marianne. Een nummer dat in 1977 ook opgenomen werd door Donny Osmond.

Wishing and Hoping werd in 1963 voor het eerst op de plaats gezet door Diana Warwick. Direct erop gevolgd door Dusty Springfield. En in 1966 nam Nancy Sinatra het ook op en die stond op haar LP Nancy in London. Wishing and Hoping. Wij draaiden de Mercy Beat uitvoering uit 1964 van de Mercy Beats. Een heel leuk duo uit Engeland, dat was ook Peter Asher en Gordon Waller. Die brengen op 5 juni 1964 hun debuut-LP brengen die uit. En die plaat die begint op kant A met de track 1, het nummer Lucille. Een nummer dat origineel was van Little Richard. Dit is de versie van Peter en Gordon.

0: Dit was een beetje een triest plaatje voor Sandy Shaw. Het kwam binnen op 16 januari 1965, nieuw op nummer 40 in de Veronica Top 40. Dat heette trouwens toen nog geen Veronica Top 40, dat heette de Nederlandse Hitparade. Maar de week erop was hij alweer verdwenen, er is maar één weekje erin gestaan. Het was de opvolger van There's Always Something There To Remind Me. En de nummer was geschreven door Chris Andrews, Girl Don't Come. Het zit erop voor het Hitmuseum, het programma van, voor en door de boomergeneratie. Iedereen geboren tussen 1945 en 1965. En natuurlijk jongere generaties van harte uitgenodigd om een muzikale ontdekkingsreis te maken in dit programma. We sluiten af met de Applejacks, een Engelse band met een vrouwelijke bassiste. Geen bassist, maar bassiste. Dat was Megan Davis. 1964 nemen ze ons mee met Tell Me When. Dat is de laatste en ik ben er volgende week weer met een splinternieuwe aflevering van het Hitmuseum, Boomers Paradise. Tot de volgende keer. Houdoe.
1: That's all.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Het treinverkeer rondom Rotterdam is ontregeld door een stroomstoring. Vanaf Rotterdam Centraal richting Barendrecht en tussen Rotterdam en Breda rijden volgens de NS geen treinen. Ook het grootste rangeerterrein en knooppunt voor goederenvervoer in Nederland, de Kijfhoek, is getroffen. Er rijden nog wel treinen vanuit Rotterdam naar het noorden. Diverse treinen zijn gestrand. Reizigers wordt geadviseerd om de reisplanner te checken voor actuele informatie over het treinverkeer. De landelijke hittegolf duurt inmiddels 11 dagen. Daarmee sneuvelen de vorige records uit 1936 en 1976. De hittegolf telde 5 tropische dagen waarop de temperatuur boven de 30 graden uitkwam. De hoogste temperatuur die in De Bilt werd gemeten was 36,8 graden op 26 juni. Dat deze hittegolf zo vroeg in het jaar voorkomt is uitzonderlijk. De zogenoemde superhittegolf duurde in het Limburgse El maar liefst 6 dagen. Op vrijdag werd daar een temperatuur gemeten van 39,4 graden. Defensie zet de komende jaren fors in op onbemande wapensystemen. Dat staat in een nog vertrouwelijke defensienota samen voorwaarts van minister Jezilgus en staatssecretaris Boswijk van Defensie. Jezilgus en Boswijk willen dat de krijgsmacht sneller, slimmer en wendbaarder wordt om moderne dreigingen het hoofd te kunnen bieden. De koerswijziging volgt op de oorlog tussen Rusland en Oekraïne, waar het gebruik van drones een grote vlucht genomen heeft. Justitieminister Van Weel wil de straf omhoog voor wie na een patroon van aanhoudend huiselijk geweld zijn of haar partner dood. Rechters beschouwen dat als doodslag waarvoor maximaal 25 jaar cel kan worden opgelegd. Van Weel wil dit in specifieke gevallen verhogen naar 30 jaar of zelfs levenslang. Hierdoor kunnen daders even hard worden gestraft als bij moord met voorbedachte raden. Het weer droog, zonnig en zomers warm. Aan de kust is het wat koeler door de matige noordoostenwind. Tot zover het radio nieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer.
5: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam 11 kilometer file tussen Zoeterwoude, Rijndijk en Nieuw-Vennep. De vertraging is een half uur. A7 Groningen-Duitse grens. Bij de grens een kwartier vertraging en 3 kilometer file. A67 Venlo richting Eindhoven tussen Afrit Zomer en Knoopend Leenderheide staat 8 kilometer file door bergingswerkzaamheden, een half uur vertraging. Er rijden door een stroomstoring geen treinen tussen Rotterdam Centraal en Dordrecht. Dat duurt tot ongeveer 12:15.
6: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Het treinverkeer rondom Rotterdam is ontregeld door een stroomstoring. Vanaf Rotterdam Centraal richting Barendrecht en tussen Rotterdam en Breda rijden volgens de NS geen treinen. De landelijke hittegolf duurt inmiddels 11 dagen. Daarmee sneuvelen de vorige records uit 1936 en 1976. Defensie zet de komende jaren fors in op onbemande wapensystemen. Dat staat in een nog vertrouwelijke defensienota samen voorwaarts van minister Jezilgus en staatssecretaris Boswijk van Defensie. Justitieminister Van Weel wil de straf omhoog voor wie na een patroon van aanhoudend huiselijk geweld zijn of haar partner dood. Rechters beschouwen dat als doodslag waarvoor maximaal 25 jaar cel kan worden opgelegd. Het weer droog, zonnig en zomers warm. Aan de kust is het wat koeler door de matige noordoostenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer.
5: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam door de werkzaamheden op de A44 nu een kwartier vertraging in 6 kilometer file tussen Leidschendam en Hoogmade. Door grenscontrole op de A7 vanuit Groningen 3 kilometer file bij de Duitse grens. En door een kapotte vrachtwagen op de A15... Gorkum richting Nijmegen tussen Ochten en Andels 3 kilometer file, 10 minuten vertraging.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Feest de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
9: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
10: Wordt rekenen thuis steeds weer gedoe en saai? Met Rekenduo wordt oefenen een game. Zoek de som en het antwoord. Net als Memory. Ieder kind speelt op eigen niveau en wordt snel steeds beter. Probeer nu gratis. Al vanaf €4,99 per jaar voor 2500 games bij rekenduo.nl.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Premier Jette belooft dat er een vervolg komt op de excuses voor het slavernijverleden. Toenmalig premier Rutte noemde de excuses geen punt, maar een komma. Jette sprak gisteren in Amsterdam in het Suriname Museum. Hij deed daar concrete toezeggingen dat hij zich wil inzetten om te komen tot beleid over heling en herstel. Woensdag houdt de premier een toespraak op de nationale herdenking slavernijverleden Kittikoti. Nederlandse hulptroepen zijn in Venezuela op zoek naar 5 Venezolanen die mogelijk nog in leven zijn. Dat zegt Jorg van Waardhuizen van het Nederlandse Urban Search and Rescue Team vanuit de hoofdstad Caracas. Het Nederlandse hulpteam bestaat uit 64 mensen en 8 honden. Het is niet bekend of de 5 Venezolanen waar recent contact mee is geweest nog in leven zijn. Volgens de Venezolaanse regering zijn er ruim 2600 reddingswerkers uit het buitenland in het rampgebied aangekomen. Het officiële dodental staat nu op 1450 en er zijn 3100 gewonden. Vele honderden mensen worden nog vermist. De man die gisteravond levenloos werd aangetroffen op het strand bij de Koog op Texel was een 56-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. De politie meldt dat er geen sprake is van een misdrijf. De exacte toedracht van zijn overlijden is nog altijd onduidelijk. Het lichaam werd even voor 10 uur gisteravond gevonden. Zijn familie is op de hoogte gebracht. Het treinverkeer rondom Rotterdam is ontregeld door een stroomstoring. Vanaf Rotterdam Centraal richting Barendrecht en tussen Rotterdam en Breda rijden volgens de NS geen treinen. Ook het grootste rangeerterrein en knooppunt voor goederenvervoer in Nederland, de Kijfhoek, is getroffen. Er rijden nog wel treinen vanuit Rotterdam naar het noorden. Diverse treinen zijn gestrand. Reizigers wordt geadviseerd om de reisplanner te checken voor actuele informatie over het treinverkeer. Het weer droog, zonnig en zomers warm. Aan de kust is het wat koeler door de matige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer.
5: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A12 Duitse grens Arnhem 9 kilometer file tussen de Duitse grens en Duiven. Op de A12 Utrecht Den Haag tussen Woerden en Nieuwebrug 4 kilometer file. Door een ongeluk zijn 3 rijstroken dicht. A15 Gorinchem Nijmegen bij Andelst 4 kilometer file en een kwartier vertraging. A15 Gorinchem Nijmegen tussen Elst en Bemmel nog eens 4 kilometer erbij. Een 20 minuten vertraging. Er rijden door een stroomstoring geen treinen tussen Rotterdam Centraal en Dordrecht. Dat duurt waarschijnlijk nog de hele dag.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.

0: Radio. Weerbericht.
1: Vanmiddag droog en vrij zonnig, landinwaarts opnieuw zomers warm. De wind draait geleidelijk aan naar het noordwesten en blijft matig. Door de aanvoer van koelere lucht daalt het kwik aan de kust tot tussen de 20 en 23 graden. In het binnenland blijft het met temperaturen tussen de 25 en 28 graden nog volop zomers. Morgen is het droog met een mix van wolken en zon, met aan zee zo'n 20 graden en 23 graden in het midden van het land. De uitschieters vinden we in het uiterste oosten en zuidoosten met temperaturen tot 27 graden. De rest van de week vrij normaal Hollands zomerweer met maxima rond de gebruikelijke waarde voor de tijd van het jaar. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
0: Hey!

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Premier Jette belooft dat er een vervolg komt op de excuses voor het slavernijverleden. Toenmalig premier Rutte noemde de excuses geen punt, maar een komma. Jette sprak gisteren in Amsterdam in het Suriname Museum. Nederlandse hulptroepen zijn in Venezuela op zoek naar 5 Venezolanen die mogelijk nog in leven zijn. Dat zegt Jorg van Waardhuizen van het Nederlandse Urban Search and Rescue Team vanuit de hoofdstad Caracas. De man die gisteravond levenloos werd aangetroffen op het strand bij de Koog op Texel was een 56-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. De politie meldt dat er geen sprake is van een misdrijf. Het treinverkeer rondom Rotterdam is ontregeld door een stroomstoring. Vanaf Rotterdam Centraal richting Barendrecht en tussen Rotterdam en Breda rijden volgens de NS geen treinen. Het weer droog, zonnig en zomers warm. Aan de kust is het wat koeler door de matige noordoostenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is best druk op de weg. Er staat bij elkaar 80 kilometer file. Op de volgende wegen heb je de meeste vertraging. Op de A10 Noord tussen Landsmeer en Durgerdam is het oponthoud 10 minuten richting Utrecht. Op de A12 Duitse grens Arnhem bij Duiven een kwartier oponthoud. En op de A15 Gorkum-Nijmegen bij Bemmel 10 minuten vertraging door een vrachtwagen met pech. De rechte rijstrook is dicht.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.

0: Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De extra beveiligde gevangenissen in Nederland mogen binnenkort zelf drones gaan uitschakelen. De dienst Justitiële Inrichtingen krijgt daarvoor vanaf 1 juli nieuwe bevoegdheden om drones neer te halen of hun signaal te verstoren. Volgens het kabinet worden drones steeds vaker gebruikt om verboden spullen zoals telefoons, drugs en wapens gevangenissen binnen te brengen. De nieuwe regels gelden onder meer voor de extra beveiligde gevangenis in Vught. Volgens de Amsterdamse burgemeester Halsema werd het coronabeleid te veel gericht op handhaving en repressie. Ze zei tegen de parlementaire enquêtecommissie Corona dat de overheid begin 2021 het vertrouwen van een deel van de bevolking daarmee is verloren. Halsema vindt dat er te veel nadruk lag op boetes en controles. Ook de Tweede Kamer droeg daar volgens haar aan bij. Sommige maatregelen vond ze disproportioneel. Alleen in Amsterdam werden er al 5500 boetes uitgedeeld aan burgers, zei ze. Nederlandse hulptroepen zijn in Venezuela op zoek naar 5 Venezolanen die mogelijk nog leven. Het Nederlandse Urban Search and Rescue Team in de hoofdstad Caracas bestaat uit 64 mensen en 8 honden. Er is onlangs nog contact geweest met de 5 Venezolanen. Volgens de regering zijn er ruim 2600 reddingswerkers uit het buitenland in het rampgebied aangekomen. Het officiële dodental staat nu op 1450 en er zijn 3100 gewonden. Maar vele honderden mensen worden nog vermist. En het ontslag van de directeur van het Nederlands Fotomuseum was onterecht, zo heeft de rechtbank in Rotterdam bepaald. Daarom moet het museum oud-directeur Birgit Donker €400.000 schadevergoeding betalen, 2 keer haar jaarsalaris. Ook moet het museum een rectificatie publiceren. Volgens de rechter heeft de Raad van Toezicht ernstig verwijtbaar gehandeld. De Raad vond dat er sprake was van sociale onveiligheid en een angstcultuur, die werd veroorzaakt door de leiderschapsstijl van Donker. Het weer volop zon met ook her en der wat bewolking waaruit mogelijk nog wat regen valt. De temperatuur varieert van zo'n 22 graden langs de kust tot 28 in het zuidoosten en er waait een matige noordwestenwind. Tot zover het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer.
5: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam staat 3 kilometer file tussen knooppunt Prins Klausplein en knooppunt Hoogvliet. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. Grenscontrole file op de A12 Duitse grens richting Arnhem tussen afrit Beek en Duiven 8 kilometer file. En er rijden door een stroomstoring geen treinen tussen Rotterdam Centraal en Dordrecht.
6: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.

0: Radio.
1: Weerbericht. De zon schijnt volop met ook her en der wat bewolking, waaruit mogelijk nog wat regen valt. De temperatuur varieert van zo'n 22 graden langs de kust tot 28 in het zuidoosten en er waait een matige noordwestenwind. Vanavond blijft het lang zonnig en regen valt er nergens. De matige noordwestenwind neemt in de loop van de avond in kracht af. Komende nacht blijft het overal droog bij een graad of 12 in het noorden tot 15 in het zuidoosten en het waait bijna niet. Vlak aan de kust en boven het IJsselmeer staat er een matige oostelijke wind. Morgenochtend wisselen zon en wolken elkaar af, maar blijft het droog. 'S Middags verandert er weinig, maar kan er wel wat regen vallen in het uiterste noorden van het land. Het wordt zo'n 22 graden vlak aan de kust tot 29 in het zuidoosten en er waait morgenmiddag een zwakke tot matige westenwind. Morgenavond blijft het overal droog. Na morgen houden we overwegend zonnig weer en kunnen er op woensdag en donderdag ook een paar buien vallen. De middagtemperaturen liggen rond de 24 graden en dat is normaal voor de tijd van het jaar. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De extra beveiligde gevangenissen in Nederland mogen binnenkort zelf drones gaan uitschakelen. De dienst justitiële inrichtingen krijgt daarvoor vanaf 1 juli nieuwe bevoegdheden om drones neer te halen of hun signaal te verstoren. Volgens de Amsterdamse burgemeester Halsema werd het coronabeleid te veel gericht op handhaving en repressie. Ze zei tegen de parlementaire enquêtecommissie Corona dat de overheid begin 2021 het vertrouwen van een deel van de bevolking daarmee is verloren. Nederlandse hulptroepen zijn in Venezuela op zoek naar 5 Venezolanen die mogelijk nog leven. En het ontslag van de directeur van het Nederlands Fotomuseum was onterecht, zo heeft de rechtbank in Rotterdam bepaald. Daarom moet het museum oud-directeur Birgit Donker €400.000 schadevergoeding betalen. Het weer volop zon met ook her en der wat bewolking waaruit mogelijk nog wat regen valt. De temperatuur varieert van zo'n 22 graden langs de kust tot 28 in het zuidoosten en er waait een matige noordwestenwind.
1: Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Polderpop Radio.
3: Verkeer. Dit is even de hart van de ANWB. Er staat een file langs de A12 Duitse grens Arnhem tussen de Duitse grens en Duiven 9 kilometer. De vertraging is een kwartier. Er is een ongeluk gebeurd op de A28 Assen richting Zwolle tussen afrit Ruinen en Fluitenberg 3 kilometer file. Linkerrijstrook is dicht. A73 Nijmegen Maasbracht tussen Malden en Knoop het Rijkenvoort 8 kilometer file. 20 minuten vertraging.
4: Morse code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren.

0: euro op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Op Giro 5125 van het Rode Kruis is al bijna €925.000 opgehaald voor de slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela. Het geld is bedoeld voor onder meer voedsel, drinkwater en hygiënepakketten. De aardbevingen kosten aan zeker 1450 mensen het leven en er zijn zo'n 3100 gewonden. Bovendien zijn er nog veel vermisten. Honderden volgens de overheid, maar volgens een website tienduizenden. Internationale hulpverleners zoeken nog altijd naar overlevenden en verlenen medische hulp. Het Verenigd Koninkrijk kiest voor marineschepen die onbemande vaartuigen aansturen in plaats van nieuwe grote oorlogsschepen. De Britse marine wil daarmee meer slagkracht krijgen voor hetzelfde budget. Er komen minstens 6 zogeheten moederschepen voor drones op zee, in de lucht en onder water. De keuze volgt op de snelle opkomst van drones in de moderne oorlogsvoering. De Nederlandse Defensie wil over 5 jaar ruim de helft van de militaire slagkracht uit onbemande systemen halen. De extra beveiligde gevangenissen in Nederland mogen binnenkort zelf drones gaan uitschakelen. De dienst Justitiële Inrichtingen krijgt daarvoor vanaf 1 juli nieuwe bevoegdheden om drones neer te halen of hun signaal te verstoren. Volgens het kabinet worden drones steeds vaker gebruikt om verboden spullen zoals telefoons, drugs en wapens gevangenissen binnen te brengen. De nieuwe regels gelden onder meer voor de extra beveiligde gevangenis in Vught. En bij een schietpartij in een WK-fanzone in San Jose in de Amerikaanse staat Californië is 1 persoon om het leven gekomen. Een 2e slachtoffer raakte zwaar gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De schietpartij gebeurde tijdens een watch party waar mensen naar een WK-wedstrijd keken. De politie onderzoekt het incident als doodslag. Meer details over de dader of de aanleiding zijn nog niet bekendgemaakt. Het weer volop zon met ook her en der wat bewolking waaruit mogelijk nog wat regen valt. De temperatuur varieert van zo'n 22 graden langs de kust tot 28 in het zuidoosten en er waait een matige noordwestenwind. Tot zover het radionieuws.
3: Verkeer. Dit is even de hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens 4 kilometer file, een kwartier vertraging. A73 Nijmegen-Maasbracht 10 kilometer file tussen Malden en Knoop het Rijkenvoort. Door een kapotte vrachtwagen is de rechterrijstrook dicht en de vertraging is 25 minuten.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.

0: 5, 4, 3, 2, 1.
1: Dit is de Gouden Oude Club met Henk Kruijzen op Polderpop Radio.
2: Je zit aan de top bij Polderpop. Luister naar Henkie Panky Polderpop Radio.
3: En dit is dus deze dag.

0: zo gaat ze nog een minuutje door. Bonnie Sinclair samen met Unit Gloria. Eind 1972 verving ze zanger Robert Long van Unit Gloria. Ah, en dit was ook zijn hele leuke, hè? En ze zegt net zelf al, clap your hands and stamp your feet. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Gouden Ouwe Club. De komende twee uurtjes gaan we muziek draaien uit het jaar 1973. Wat kan je allemaal verwachten van hits uit dat jaar? Nou, we hebben onder andere The Shocking Blue. We hebben Colin Blundstone, 10cc. En een heel mooi George Harrison. En dan moet je LP natuurlijk wel uit de kast gaan halen. En veel meer lekkere muziek in deze nieuwe aflevering van de Gouden Ouwe Club.
1: Radio Bergijk.
2: Radio. 1973.

draaide de single versie van Hello Hooray. Alice Cooper vonden het ook op zijn LP Billion Dollar Babies. Hello Hooray, dat was een nummer dat in 1968 ook al opgenomen werd door Judy Collins. Dit was toch wel de meest bekende versie. Alice Cooper, vrienden. En nu tijd voor een heel akelig manneke die steeds maar jouw vriendinnetje afpakt. En dat noemden ze een blockbuster. De Sweet, die zingt erover, vrienden. En het was de Nederlandse nummer 1. Van 3 februari tot 24 februari van het jaar 1973.

Colin Blunstone was een voormalig lid van de Zombies. In die band was hij actief tot en met het jaar 1968. Ah, oh, deze is ook leuk, hè, vrienden. Dat was de troetelschijf op Hilversum 3 en dat was op 3 maart 1973. Colin Blunstone met zijn Andorra. Ah, oh, dit is ook mooi. 1973, 10cc, The Rubber Bullets. Misschien wel een beetje leuk. Tijdens de Golfoorlog in 1990 en in 1991 weigerde de BBC dit plaatje te draaien. Een hele leuke van 10cc en hun Rubber Bullets. Muziek uit het jaar 1973 in de Gouden Oude Club.

Helaas veel te jong overleden. Maris Caveres van Shocking Blue. 1973 begon het succes danig af te nemen. En eigenlijk vanaf 1974 hebben ze geen deuk meer geslagen in een pakje boter. Misschien ook nog wel een van de mooiste vrienden. Hè? 1973, daar is het jaar waar we de muziek uit draaien in deze aflevering van de Gouden Oude Club. En als we 1973 zeggen, dan zeggen we natuurlijk ook de Carpenters. Met de veel te jong overleden Karen Carpenter. Op 4 februari 1983 overleed ze op 33-jarige leeftijd aan een hartstilstand door anorexia. 1973, the top of the world, the Carpenters.

De nummer 1 van 20 oktober tot 10 november 1973. Ah, dit was een mooie, hè. Dit was een hele mooie. The Rolling Stones en Angie. Het verhaal dat ging, dat gebaseerd was op Angie Bowie, de vrouw van David Bowie. Mick Jagger zou daar een relatie mee hebben gehad. Het is nooit helemaal duidelijk geweest of dat ook zo was. Keith Richards, die gaf trouwens altijd aan dat het nummer Angie ging over zijn eigen dochter Angela. De Rolling Stones, in 1973 waren ze weer sinds jaren in Nederland. Op 13 en op 14 oktober speelden ze live in de Ahoy Hall in Rotterdam. En dat was zo'n happening dat zelfs Radio Veronica daar een hele dag Stonesdag van maakte. De hele dag muziek van de Stones op Radio Veronica. Nog een van de mooiste nummers uit 1973, dat komt van George Harrison. Een nummer dat we vinden op zijn LP Living in the Material World en wat op single werd uitgebracht en wat de nummer 1 werd in Amerika. Give me love and give me peace. En dit is mooi, George Harrison op de slide-gitaar.

Haar eerste grote hit in Nederland, dat was Go Like Elijah. En dit was de opvolger daarvan, You Were My Friend, Chai Coltrane. Ze had een Canadese moeder en ze had een Duitse vader. En dit nummer schreef ze zelf. Het was trouwens alleen maar een hit in Nederland, You Were My Friend. En nu gaan we, vrienden, naar een band die bestond uit Indianen. Maar Hendrik, jongen, dat mogen we niet meer zeggen. Dat zijn voortaan Native Americans. Ja. Vroeger speelden we ook cowboytje en indiaantje. Dat schijnt ook niet meer te mogen tegenwoordig. Dat noemen ze voortaan rolbevestigend. Nou, ik kan je verzekeren, toen ik nog een klein manneke was, een jaar of 4, 5, speelde ik heel graag met mijn buurjongetje cowboy en indiaantje. En mijn buurjongen die moest altijd het indiaantje zijn. Want zijn vader die had een hele grote kippenkooi en daar lagen altijd wat veren in. Dus die kon hij dan mooi in zijn haar steken. Tot we een keer weer cowboytje en indiaantje gingen spelen. En zijn vader die had net de kippenkooi helemaal schoongemaakt. Dus er lagen geen veren. Dus toen trok hij maar een veer uit de reet van de haan. En die haan die was daar niet blij mee. En die vloog mijn vriendje aan. Dat was nog eens leuk, vrienden. Maar dat mag niet meer tegenwoordig. Hè. Dat is dieronvriendelijk. Dit is Redbone. Muziek uit 1973. In de Gouden Oude Club. We

das ist ja ganz toll, Mann. Der Cindy und der Bert, oftewel der Jutta Guzenburger en der Norbert Berger. Ze waren trouwens een echtpaar van 1967 tot 1988. En zoals wij in Brabant zeggen, och germ, och germ, och germ. Bert, die overleed in 2012, slechts 66 jaar oud. Immobiele Zondaagse is trouwens, de tekst is geschreven door de Nederlander Dries Holte. Maar bekend van Andres, van Sandra en Andres. Immobiele Zondaagse hoor jij op Polop op radio tussen 2 en 4 de Gouden Oude Club. En Cindy en Bert, die zongen daarover. 1973 was ook het jaar dat Veronica een officiële omroep zou gaan worden. Ze begonnen eerst met de VOS, de Veronica Omroep Stichting. En al snel daarna werd dat ook langs opgericht de VOO, de Veronica Omroep Organisatie. En die zou later in de jaren 80 nog uitgroeien tot de grootste omroepvereniging van Nederland. Ze hadden diverse acties om leden te werven en elke dag hadden ze wel meer leden. En dat begeleidden ze met een heel leuk plaatje van Chicago, Feeling Stronger Every Day.

Maar wat hadden mijn ouders er een hekel aan als ik dit plaatje voor de zoveelste keer weer eens goed hard op mijn zolderkamertje draaide. Mijn vader die draaide regelmatig de stoppen uit de meterkast, zodat zo'n lief eindelijk eens een keer een beetje rustig was bovenop zijn zolderkamer. Oh, mooi dit, hè? Uriah Heep met een nummer dat we ook vonden op een LP Demons and Wizards, vrienden. En dat was natuurlijk uitgebracht op single op Island Records, Easy Living. Nummer dat door vele artiesten nog is gecoverd. En kan je je voorstellen dat Easy Living is zelfs nog ooit gecoverd door het orkest van James Last. Ja. Hey, de ene laatste in het eerste uurtje Gouden Oude Club met muziek uit het jaar 1973. Dat is van de Les Humphrey Singers. En dat doet me een beetje terugdenken aan mijn jeugdvrienden. Hey. Hadden we een hele bekende clown. Dat was Pipo de Clown. En die reed dan rond met zijn wagentje. En dan samen met zijn vrouw. En dat was

Les Humphrey singles uit het jaar 1973 met de Mama Lou. Ik heb even mijn klokje niet in de gaten gehouden. En ik zie dat het al lang tijd is om het laatste plaatje in te starten. Dat wordt, even kijken, de George Baker Selection en Morning Lights. Daar maken wij even ruimte voor het nieuws. En dan ben ik bij u terug met nog een uurtje heerlijke muziek uit het jaar 1973. Breng ik u weer muzikaal terug naar uw puberteit, vrienden. En dat ga ik doen met de Focus, Steppenwolf. Even kijken. We gaan er nog een drag queen bij halen. Daisy Dynamite. Dat was zo'n dame van 1,92 meter en pumpsmaat 46. Even kijken, wat heb ik hier nog meer liggen. Lou Reed. Oh, veel te mooi. Nog even de George Baker Selection, dan het nieuws. En dan weer lekker luisteren naar de gouden oude club met muziek uit het jaar 1973.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een schietincident bij een jongerencentrum in het Duitse Stade op zo'n 30 kilometer ten westen van Hamburg zijn 5 mensen om het leven gekomen. Dat meldt de Duitse media op basis van de politie. 1 persoon is aangehouden, het onderzoek loopt nog. De hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en het gebied is afgezet. Wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. Donderdag was er een grote vechtpartij in de stad bij een andere jeugdinstelling. Toen zou een ruzie over schulden uit de hand zijn gelopen. Op Giro 5125 van het Rode Kruis is al bijna €925.000 opgehaald voor de slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela. Het geld is bedoeld voor onder meer voedsel, drinkwater en hygiënepakketten. De aardbevingen kosten aan zeker 1450 mensen het leven en er zijn zo'n 3100 gewonden. Bovendien zijn er nog veel vermisten. Honderden volgens de overheid, maar volgens een website tienduizenden. Internationale hulpverleners zoeken nog altijd naar overlevenden en verlenen medische hulp. Het Verenigd Koninkrijk kiest voor marineschepen die onbemande vaartuigen aansturen in plaats van nieuwe grote oorlogsschepen. De Britse marine wil daarmee meer slagkracht krijgen voor hetzelfde budget. Er komen minstens 6 zogeheten moederschepen voor drones op zee, in de lucht en onder water. De keuze volgt op de snelle opkomst van drones in de moderne oorlogsvoering. De Nederlandse Defensie wil over 5 jaar ruim de helft van de militaire slagkracht uit onbemande systemen halen. En de Amerikaanse president Trump meldt op zijn eigen platform Truth Social dat de Verenigde Staten en Iran elkaar morgen in de Qatarese hoofdstad Doha ontmoeten op verzoek van Iran. Zijn aankondiging volgt na recente aanvallen tussen beide landen. Volgens de VS ging het om vergelding nadat Iran een commercieel schip in de straat van Hormuz had aangevallen. De spanningen tussen de VS en Iran blijven hoog na het onlangs afgesloten staakt het vuren voor 60 dagen. Het weer volop zon met ook her en der wat bewolking waaruit mogelijk nog wat regen valt. De temperatuur varieert van zo'n 22 graden langs de kust tot 28 in het zuidoosten en er waait een matige noordwestenwind. Tot zover het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Begint er wat drukker te worden op de weg. Ruim 100 kilometer file bij elkaar. A2 Utrecht Den Bosch, kapotte auto bij Waardenburg. 8 kilometer file vanaf Culemborg. Ruim een kwartier vertraging. Spoedreparatie op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam bij de Benelux-tunnel. Er zijn 2 rijstroken, oftewel 1 tunnelbuis dicht en de veroorzaak zo'n 20 minuten vertraging. Grenscontrole op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland vanaf 7 naar 5 kilometer file en ook daar ruim een kwartier op onthoud.
5: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naaprestaurant.nl.

0: Hallo, daar zijn we weer.
1: Van het hele land.
2: Dit is de Gouden Oude Club met Henk Kruijzer op Polderpop Radio.
3: Dames en heren, hartelijk welkom op deze moderne zender van nu en straks.
4: Another hour of music. 1973.

0: met mijn dank aan de schattige krulletjes van het Radio Nieuws. Jongens, jullie waren weer dolletjes. Welkom terug bij het tweede uur van de Gouden Oude Club. Met lekkere muziek uit het jaar 1973. Zoals het nummer waar we zojuist mee begonnen. Hocus Pocus van Focus. Dit was trouwens versie 2. Want in 1971 werd ook al een versie uitgebracht van Hocus Pocus. Die was een beetje ruwer, een beetje grover. En Focus die besloot van, hé, we willen daar toch ook wel het plaatje uitbrengen in Amerika. Maar daar gaan we een beetje wat geliktere versie van uitbrengen. En dat was dan de versie die in 1973 uitkwam. Ah, zometeen lekker meegenieten met de hits uit 1973. Het jaar dat ik 18 jaar oud werd vinden. En dat ik dacht dat ik volwassen was. En dat mijn moeder zei van, jongen, jij wordt nooit volwassen. Ze heeft nog wel gelijk gekregen ook. Zometeen gaan we lekker herrie maken. En dat doen we met de Deep Purple. We hebben Grand Funk en nog heel veel meer lekkers in de tweede uurtje van de Gouden Oude Club.
1: Polderpop Radio met Henkie Panky.

plaatje dat er twee keer een hit werd. Steppenwolf en Born to be Wild. De eerste keer was het in 1968. En daarna wordt je in 1973 nog een keer opnieuw uitgebracht. En wordt het weer een hit. Born to be Wild. Het lijflied voor al die ruige mannen, weet je wel. Die stevige kerels met armen zo dik als mijn benen. Van die grote, volle baarden. En die rijden dan op van die hele zware motoren. En zo'n chopper, hè, die ken je wel, hè. Met zo'n heel lang voorwiel. Zo'n soort gemotoriseerde langpootmug. En dan rijden ze rond, hè, op van die BSA, Honda. Sommigen op een Harley Davidson of een Triumph. En dan een Royal Enfield, hè, dat heb je ook nog. Maar de echte, de zware motorrijders, de echte, de crème de la crème. En die zie je dan rondrijden op een Spartabet of op een Solex, vrienden. 1973 was ook het jaar van een drag queen, een zekere Hans van den Hoek. Hij had zijn alter ego als Daisy Dynamite. Hij was 1,95 meter en hij droeg pumps maat 46. En hij scoorde met dit mooie plaatje. Butch Ami, Daisy Dynamite.

0: Ik weet zeker dat alle medewerkers van Buienradar een gruwelijke hekel hebben aan dit plaatje. Albert Hammond, It Never Rains in Southern California. Ja, dan valt er ook niks te voorspellen, hè. Het was trouwens de titelsong van zijn debuut-LP in 1973. Trouwens, in 1984 is dit nummer herschreven door Julio in zijn regenjas als Moonlight Lady. We gaan weer een beetje lekkere herrie maken en dat doen we met Deep Purple. Deep Purple was heel beroemd in Japan. Als ze daar optraden, dan zaten de zalen stampvol en de fans die werden knetter, maar dan ook knettergek als ze aankwamen op het vliegveld van Tokio. Deep Purple besloot een ode te brengen aan al die Japanse fans. En ik ga voor jullie draaien de single versie van Woman from Tokyo.
1: Hey Henkie, niet lullen, ik wil muziek.

Ik wist dat het een keer moest gebeuren vandaag. Heb ik elke keer, als ik een LP heb gedraaid, dan vergeet ik dat ding terug te zetten op 45 toeren. Zoals ook in deze van Gilbert O'Sullivan. Nou, ik zal hem maar gauw in zijn wielenversnelling zetten.

In 1973 maakte zanger Gilbert O'Sullivan net de overstap met zijn mode, met zijn kleding. Hij trad altijd op in van die jaren 30 pakjes, weet je, van die petjes en van die drollevangers. Als je weet wat een drollevanger is, dat is zo'n broek die een stukje boven je enkels ophoudt. Dat noemen ze een drollevanger vroeger. En hij ging over naar normale kleding. Nou ja, maar wat noem je normale kleding, hè? Get Down heette dit nummer. En toen in 1975 Status Quo het nummer Down Down opnamen, hadden ze het eigenlijk geschreven als Get Down. Maar als ze beseften van, hey, Gilbert O'Sullivan die heeft ook al een plaatje uitgebracht met de titel Get Down. Daarom werd het Down Down in 1975. 1973, zoals ik al zei, dan draaien we de muziek van deze aflevering van de Gouden Oude Club. En dan kunnen we natuurlijk ook Stevie Wonder niet overslaan. Oh, hij bracht zo'n hele mooie uit in het jaar 1973. Superstition. Daar zit zo'n heel mooi gitaarriffje waar het plaatje mee begint. En dat gitaarriffje, dat was nog geschreven en gespeeld door gitarist Jeff Beck.

0: 1973 uitgebracht, de debuutsingle van Steeler's Wheel met leadzanger Gary Rafferty, Stuck in the Middle with You. Muziek uit het jaar 1973. Straks heb ik voor jullie nog Grand Funk, ook wel bekend als Grand Funk Railroad. Even kijken, heb je nog een singeltje liggen van Slate. Maar eerst gaan we naar mijn favoriete nummer uit dit tweede uurtje van de Gouden Oude Club. Muziek uit 1973. Dat is van Lou Reed, een fantastische, maar dan nog werkelijk fantastische zanger. Maar privé een totaal onmogelijke, agressieve en akelige man erin. Maar hij maakte zo'n mooie muziek. Valt een hit uit het jaar 1973, Walk on the Wild Side. Een nummer dat gaat over transseksuele, orale seks, mannelijke prostitutie en drugs. Hey, fijn dat je luistert naar de Gouden Oude Club.
1: Dag lekkere rakkers.

0: Oh, je bent zo verwaand, hè? You're so vain. Dan vraag je af, gaat dit plaatje over jou? Gaat het over mij? Carly Simon, die is de enige die het weet waar het over gaat. Oh, heerlijke muziek uit het jaar 1973. En dat hoor je in deze twee uurtjes van de Gouden Oude Club. En heb jij een favoriet jaar waar jij graag je muziek van wil horen? Uit de 70s of uit de 80s? Mail me gewoon even polderpophenk, als één woord geschreven. Dus polderpophenk@gmail.com. .com zeggen, dat zijn de Amerikanen altijd zo mooi. In 1973 konden we als radioluisteraar ook in één keer luisteren naar het Vlaamse Radio Atlantis. Nou, het was voor Nederlandse oren was het een beetje moeilijk om te verteren. Er zaten nogal wat plaatjes tussen dat je dacht van, nou, they can't be serious. Maar er zat één heel leuk plaatje tussen Atlantis in 1973. Dat was van een zekere meneer Barry Green. Die vond dat niet zo'n mooie naam, dus pakte hij een andere artiestennaam. Hij pakte gewoon een ander kleurtje en hij noemde zichzelf Barry Blue. Het was een plugplaat op Radio Atlantis in het jaar 1973. En dat heet Dancing on a Saturday Night. En ik heb nog even een jingletje klaargezet van Radio Atlantis. Ingesproken door disjockey Peter van Dam. Nee, geen familie van onze Maat van Dam. Peter van Dam die later naar Radio Mi Amigo ging. En weer later werd hij disjockey bij Radio 10 Gold. En bij de KRO was je onder andere Mannen Kapot. Maar hier is je nog bij Radio Atlantis.
1: Wie u ook bent en waar u ook gaat, u hebt muziek nodig. En de muziek die u wenst wordt geleverd door Radio Atlantis. Radio Atlantis op 385 meter in de Middengolf.

De vorige eigenaren van dit singeltje die zijn er nou blijkbaar niet al te zuinig mee omgesprongen. Er zitten wat tikjes op, maar dat is nou juist de charme. Al die oude singeltjes, heerlijk oud vinyl van de 45 toeren. De band van Tony Orlando samen met de twee schone deernes van de formatie Dawn uit 1973. Tie a yellow ribbon round the old oak tree. En dan gaan we een beetje herrie maken, vrienden. Dat doen we met een band die eerst bekend werd als Grand Funk Railroad. En later laten ze het railroad eraf en noemen ze zich gewoon Grand Funk. Wat we gaan draaien, dat is een eerste single die in de Billboard Hot 100 kwam en daar ook meteen een nummer 1 werd. En het was de eerste single die ze ook in Nederland uitbrachten. We're an American Band.

0: De een na laatste in deze aflevering van de Gouden Oude Club Muziek uit het jaar 1973. En we kunnen natuurlijk alleen maar afsluiten met misschien wel een van de grootste hits van Golden Earring, ook uit het jaar 1973. Dat is Ray Dalen, de nummer 1 op 15, 12 en 29 september van het jaar 1973. Heb je een favoriet jaar wat u graag wilt horen in de Gouden Oude Club? Dat kan uit de 70s of uit de 80s. Gewoon even mailen pollepophenk@gmail.com. Ik wens je verder nog een hele fijne dag. Lekker blijven luisteren naar alle programma's die je hoort. En vooral naar de Gouden Oude Club. Wat mij betreft, tot de volgende keer. Hallo!
1: That's all, folks.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In het noorden van Venezuela is een sterke naschok gemeten na de zware aardbevingen van vorige week. Die naschok had een kracht van 4,6 en zorgde voor onrust in het rampgebied. Bij de eerdere bevingen vielen zeker 1450 doden en zo'n 3100 gewonden. Er zijn nog veel vermisten. Op Giro 5125 van het Rode Kruis is bijna €925.000 opgehaald voor de slachtoffers. Het geld is bedoeld voor onder meer voedsel, drinkwater en hygiënepakketten. Hulpverleners zoeken nog altijd naar overlevenden. In de Australische staat New South Wales worden vanaf nu permanent drones ingezet om haaien bij de ongeveer 70 stranden rond Sydney te detecteren. De maatregel moet het aantal haaien aanvallen terugdringen. De overheid investeert miljoenen in het project en zet ook AI-systemen in voor extra veiligheid. Australië kende dit jaar al meerdere ernstige haaienaanvallen. In januari waren in Sydney 3 aanvallen in korte tijd. Maar omdat witte haaien beschermd zijn, mogen ze niet worden gedood. Bij een schietincident bij een jongerencentrum in een Duitse Stade op zo'n 30 kilometer ten westen van Hamburg zijn 5 mensen om het leven gekomen. Dat meldt de Duitse media op basis van de politie. Er zijn 2 personen aangehouden, het onderzoek loopt nog. De hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en het gebied is afgezet. Wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. Donderdag was er een grote vechtpartij in de stad bij een andere jeugdinstelling. Toen zou een ruzie over schulden uit de hand zijn gelopen. En de 2 zonen van de Amerikaanse president Trump, Eric en Donald Jr., zouden profiteren van een omstreden mijnendeal in Kazachstan. Dat meldt de New York Times op basis van onderzoek. Het gaat om een project rond de winning van het metaal wolfraam met mogelijk miljarden dollars aan waarde. Volgens de krant is die deal mede tot stand gekomen met betrokkenheid van de Amerikaanse overheid. De Trump-familie zegt alleen passieve investeerder te zijn en niet bij de deal betrokken te zijn geweest. Het weer volop zon met ook her en der wat bewolking waaruit mogelijk nog wat regen valt. De temperatuur varieert van zo'n 22 graden langs de kust tot 28 in het zuidoosten en er waait een matige noordwestenwind. Tot zover het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De spits komt vroeg op gang. Er staat al meer dan 300 kilometer file bij elkaar. Zo rijdt het langzaam op de A1 vanuit Amsterdam naar Apeldoorn. Bij Barneveld 5 kilometer file en een half uur tijdsverlies. Opruimwerkzaamheden na een ongeluk houden daar nog de rechterrijstrook dicht. 1 tunnelbuis van de Benelux-tunnel is dicht. Dat is op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam. Voor de Benelux-tunnel 4 kilometer file en een half uur vertraging. De grenscontrole op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Altijd nog een kwartier vertraging vanaf Zevenaar tot aan de grens rijdt het langzaam. En op de A58 Breda-Tilburg bij Tilburg Centrum West 17 kilometer file. Vanaf knooppunt Galder 40 minuten vertraging. Want door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht.
5: Topsporters en bekende Nederlanders weten het al lang. Ervaar nu ook zelf de positieve en krachtige werking van de natuurlijke CBN-olie van CBN-olie Nederland. Een eeuwenoude oplossing voor veel voorkomende lichamelijke klachten. Kijk op cbnolienederland.nl waar het allemaal tegen werkt. Exclusief verkrijgbaar bij CBN-olie Nederland. De leverancier van de enige echte natuurzuivere full-spectrum CBN-olie. Ontvang nu bij aankoop van 3 flesjes 10% korting. Kijk snel op cbnolienederland.nl.
6: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.

0: Radio. Weerbericht.
1: De zon schijnt volop met ook her en der wat bewolking, waaruit mogelijk nog wat regen valt. De temperatuur varieert van zo'n 22 graden langs de kust tot 28 in het zuidoosten en er waait een matige noordwestenwind. Vanavond blijft het lang zonnig en regen valt er nergens. De matige noordwestenwind neemt in de loop van de avond in kracht af. Komende nacht blijft het overal droog bij een graad of 12 in het noorden tot 15 in het zuidoosten en het waait bijna niet. Vlak aan de kust en boven het IJsselmeer staat er een matige oostelijke wind. Morgenochtend wisselen zon en wolken elkaar af, maar blijft het droog. 'S Middags verandert er weinig, maar kan er wel wat regen vallen in het uiterste noorden van het land. Het wordt zo'n 22 graden vlak aan de kust tot 29 in het zuidoosten en er waait morgenmiddag een zwakke tot matige westenwind. Morgenavond blijft het overal droog. Na morgen houden we overwegend zonnig weer en kunnen er op woensdag en donderdag ook een paar buien vallen. De middagtemperaturen liggen rond de 24 graden en dat is normaal voor de tijd van het jaar. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: Polderpop Radio.
1: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
2: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. In het noorden van Venezuela is een sterke naschok gemeten na de zware aardbevingen van vorige week. Op Giro 5125 van het Rode Kruis is bijna €925.000 opgehaald voor de slachtoffers. In de Australische staat New South Wales worden vanaf nu permanent drones ingezet om haaien bij de ongeveer 70 stranden rond Sydney te detecteren. De maatregel moet het aantal haaien aanvallen terugdringen. Bij een schietincident bij een jongerencentrum in het Duitse Stade op zo'n 30 kilometer ten westen van Hamburg zijn 5 mensen om het leven gekomen. Er zijn 2 personen aangehouden, het onderzoek loopt nog. En de 2 zonen van de Amerikaanse president Trump, Eric en Donald Jr., zouden profiteren van een omstreden mijnendeal in Kazachstan. Het weer volop zon met ook her en der wat bewolking waaruit mogelijk nog wat regen valt. De temperatuur varieert van zo'n 22 graden langs de kust tot 28 in het zuidoosten en er waait een matige noordwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Polderpop Radio.
4: Verkeer. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Ruim 400 kilometer file alweer op de Nederlandse wegen. Zo rijdt het langzaam op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch door de werkzaamheden bij Alfred Everdingen. 20 minuten vertraging. Spoedreparatie houdt 1 tunnelbuis van de Benelux-tunnel dicht. Dat is op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam. Bij de Benelux-tunnel 28 kilometer file vanaf knooppunt Hoflied een uur vertraging. Pak de A13 richting Rotterdam. Op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar bij knooppunt Rotterpolderplein een half uur vertraging. Na een ongeluk zijn daar 2 rijstroken dicht. Half uur vertraging heb je ook op de A27 vanuit Almere naar Gorkum bij knooppunt Everdingen. En na een ongeluk op de A58 vanuit Breda naar Tilburg zijn alle rijstroken weer vrij bij Tilburg-Reeshof. Maar er is wel een file ontstaan, die is nu nog 13 kilometer met een half uur vertraging.
5: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Defensie wil de komende jaren sneller groeien dan eerder was gedacht vanwege de toegenomen dreiging. Dat zei commandant der strijdkrachten Eigelsheim bij de presentatie van de nieuwe defensieplannen. Daarbij zet de krijgsmacht sterk in op drones en andere technologie. Ook wordt er fors geïnvesteerd in innovatie en nieuwe systemen. Defensie noemt een snelle aanpassing belangrijker dan de grootte van het leger. Over 5 jaar moet ruim de helft van de militaire slagkracht uit onbemande systemen komen. In het noorden van Venezuela is een sterke naschok gemeten na de zware aardbevingen van vorige week. Die naschok had een kracht van 4,6 en zorgde voor onrust in het rampgebied. Bij de eerdere bevingen vielen zeker 1450 doden en zo'n 3100 gewonden. Er zijn nog veel vermisten. Op Giro 5125 van het Rode Kruis is bijna €925.000 opgehaald voor de slachtoffers. Het geld is bedoeld voor onder meer voedsel, drinkwater en hygiënepakketten. Hulpverleners zoeken nog altijd naar overlevenden. In de Australische staat New South Wales worden vanaf nu permanent drones ingezet om haaien bij de ongeveer 70 stranden rond Sydney te detecteren. De maatregel moet het aantal haaien aanvallen terugdringen. De overheid investeert miljoenen in het project en zet ook AI-systemen in voor extra veiligheid. Australië kende dit jaar al meerdere ernstige haaienaanvallen. In januari waren in Sydney 3 aanvallen in korte tijd. Maar omdat witte haaien beschermd zijn, mogen ze niet worden gedood. En een jongen is in Hartje Amsterdam van de Blauwbrug geduwd en op een passerende rondvaartboot terechtgekomen. Het incident gebeurde toen een voorbijganger hem en een andere jongen plotseling sloeg. Het slachtoffer viel daarna in het water en zwom zelf weg. De rederij bevestigt het voorval en de schipper stopte direct om te kijken hoe het met de jongen ging. De politie onderzoekt de zaak. Het is strafbaar om iemand opzettelijk van een brug te duwen en dat levert ook een aanzienlijke kans op letsel op. Het weer, het is nog lang zonnig en droog bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Vannacht is het droog bij 12 tot 15 graden en waait het nauwelijks. Morgen krijgen we zon en wolken met mogelijk ook wat regen bij 22 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Te drukke avondspits, bijna 600 kilometer file bij elkaar. Zo heb je 40 minuten vertraging op de A2 vanuit Eindhoven naar Maastricht bij knooppunt Leenderheide. A4 Amsterdam en Rotterdam. Alle rijstroken zijn weer vrij, maar bij knooppunt Ketelplein nog wel 14 kilometer file en een half uur vertraging. A7 Groningen Afsluitdijk. Na een ongeluk bij Oude Haske. Vanaf Tijnje 5 kilometer file en een half uur vertraging. Er zijn 2 rijstroken dicht. Bergingswerkzaamheden houden de linkerrijstrook van de A9 dicht vanuit Amstelveen naar Alkmaar bij knooppunt Rotterpolderplein. 40 minuten vertraging daar. En 40 minuten vertraging heb je ook als je over de A27 vanuit Almere naar Gorkum rijdt. Langzaam rijden over 14 kilometer tussen Utrecht Noord en knooppunt Everdingen.
5: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.

0: and my sorrow in the promise of another tomorrow. I'll never let you part, for you're always.
1: Weerbericht.
2: Vanavond blijft het lang zonnig en regen valt er nergens. De matige noordwestenwind neemt in de loop van de avond in kracht af. Komende nacht blijft het overal droog bij een graad of 12 in het noorden tot 15 in het zuidoosten en het waait bijna niet. Vlak aan de kust en boven het IJsselmeer staat er een matige oostelijke wind. Morgenochtend wisselen zon en wolken elkaar af, maar blijft het droog. 'S Middags verandert er weinig, maar kan er wel wat regen vallen in het uiterste noorden van het land. Het wordt zo'n 22 graden vlak aan de kust tot 29 in het zuidoosten en er waait morgenmiddag een zwakke tot matige westenwind. Morgenavond blijft het overal droog. Na morgen houden we overwegend zonnig weer en kunnen er op woensdag en donderdag ook een paar buien vallen. De middagtemperaturen liggen rond de 24 graden en dat is normaal voor de tijd van het jaar. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Defensie wil de komende jaren sneller groeien dan eerder was gedacht vanwege de toegenomen dreiging. Over 5 jaar moet ruim de helft van de militaire slagkracht uit onbemande systemen komen. In het noorden van Venezuela is een sterke naschok gemeten na de zware aardbevingen van vorige week. Op Giro 5125 van het Rode Kruis is bijna €925.000 opgehaald voor de slachtoffers. In de Australische staat New South Wales worden vanaf nu permanent drones ingezet om haaien bij de ongeveer 70 stranden rond Sydney te detecteren. De maatregel moet het aantal haaienaanvallen terugdringen. En een jongen is in Hartje Amsterdam van de Blauwbrug geduwd en op een passerende rondvaartboot terechtgekomen. Het weer, het is nog lang zonnig en droog bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Vannacht is het droog bij 12 tot 15 graden en waait het nauwelijks. Morgen krijgen we zon en wolken met mogelijk ook wat regen bij 22 tot 29 graden.
1: Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Polderpop Radio.
3: Verkeer. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het is een drukke avondspits. De meeste files in Zuid-Holland en in Noord-Brabant. Ruim 600 kilometer bij elkaar. Zo heb je een uur vertraging op de A4 nog vanuit Amsterdam naar Rotterdam. Tussen knooppunt Hofvliet en knooppunt Ketelplein altijd nog 17 kilometer file. Spoedreparatie is al lang afgerond en de weg is weer vrij bij de Benelux Tunnel. Dat geldt ook voor de A7 vanuit Groningen naar de Afsluitdijk. Want er gebeurde een ongeluk bij knooppunt Heerenveen nog wel 6 kilometer file en een half uur vertraging. Ook is de A9 weer vrij vanuit Amstelveen naar Alkmaar. Daar gebeurde het ongeluk bij knooppunt Rotterpolderplein. Staat nog 8 kilometer file met 25 minuten vertraging. A13 Rotterdam Den Haag. Politieactie bij Delft-Noord. Daardoor 8 kilometer file en een uur vertraging. Ook is de weg dicht vanuit Den Haag naar Rotterdam. De A13 heb ik het dan nog steeds over. Bij Delft-Noord nog steeds voor diezelfde politieactie. Werkzaamheden op de A27 Almere-Gorkum. Bij knooppunt Everdingen 15 kilometer file. Vanaf Utrecht-Noord ruim een half uur vertraging.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Moet je nu tekenen voor die vaststellingsovereenkomst? Je krijgt een vaststellingsovereenkomst van je werkgever en je voelt de druk om snel te tekenen. Maar weet je wel of het bedrag klopt? Of je recht hebt op meer? Op vsohulp.nl doe je eerst een gratis AI-check. Zo weet je meteen waar je staat. En kies je voor verdere hulp van een advocaat, dan betaalt vaak je werkgever de juridische kosten. Eerst checken, dan tekenen. Ga naar vso-hulp.nl. Ik herhaal vso-hulp.nl.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. Defensie wil de komende jaren sneller groeien dan eerder was gedacht vanwege de toegenomen dreiging. Dat zei commandant der strijdkrachten Eichelsheim bij de presentatie van nieuwe defensieplannen. Daarbij zet de krijgsmacht sterk in op drones en andere technologie. Ook wordt fors geïnvesteerd in innovatie en nieuwe systemen. Defensie noemt een snelle aanpassing belangrijker dan de grootte van het leger. Over 5 jaar komt ruim de helft van de militaire slagkracht uit onbemande systemen. Een jongen is in Hartje Amsterdam van de Blauwbrug geduwd en op een passerende rondvaartboot terechtgekomen. Het incident gebeurde toen een voorbijganger hem en een andere jongen plotseling sloeg. Het slachtoffer viel daarna in het water en zwom zelf weg. De rederij bevestigt het voorval en de schipper stopte direct om te kijken hoe het met de jongen ging. De politie onderzoekt de zaak. Het is strafbaar om iemand opzettelijk van een brug te duwen. Het levert ook een aanzienlijke kans op letsel op. In Apeldoorn is een jong kind uit een raam van een woning gevallen en naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat vermoedelijk om een peuter die van de tweede verdieping naar beneden viel. Hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, kwamen met spoed ter plaatse. Hoe het met het kind gaat is onbekend. Het is al het 4e incident met jonge kinderen die uit ramen vallen deze maand. Een jongetje van 2 overleed in Rotterdam. Gisteren raakte een kind van 1,5 gewond in Schiedam. En de Duitse regering wil voorkomen dat Volkswagen fabrieken in Duitsland sluit, maar zegt dat de uiteindelijke beslissing wel bij het bedrijf zelf ligt. Volkswagen zou plannen hebben om meerdere Duitse fabrieken dicht te doen en banen te schrappen. De autofabrikant, die ook eigenaar is van Porsche en Audi, heeft zo'n 657.000 werknemers in dienst. Volkswagen leidt onder Amerikaanse importheffingen en felle Chinese concurrentie. Het weer. Het is nog lang zonnig en droog bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Vannacht droog bij 12 tot 15 graden en nauwelijks wind. Morgen krijgen we zon en wolken en mogelijk wat regen bij 22 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl

0: Polderpop Radio.
1: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
2: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
3: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws. Het dodental in Venezuela als gevolg van de aardbeving is opgelopen tot boven de 1700. Reddingsacties zijn 5 dagen na de ramp nog steeds gaande. Vandaag werd een 21-jarige man levend onder het puin vandaan gehaald. De Amerikaanse president Trump heeft opnieuw bot gevangen bij het Hoge Rechtshof. Dat heeft bepaald dat Trump niet zomaar de bestuurder...

0: Het weer. Morgen krijgen we zon en wolken en mogelijk wat regen bij 22 tot 29 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
3: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. Het tempo waarin minderjarige Palestijnen op de westelijke Jordaan-oever door Israël worden gedood, lag sinds 1967 niet zo hoog, zegt de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem. De groep noemt dit een direct gevolg van versoepeld Israëlisch beleid voor militairen om het vuur te openen. Vorig jaar zijn 54 dodelijke aanvallen op kinderen en tieners in het door Israël bezette gebied gedocumenteerd. In geen enkel geval zijn voor zover bekend bij B'Tselem militairen vervolgd. Het kabinet trekt 30 miljoen euro uit voor de organisatie van het Olympische schaatstoernooi op de lange baan in 2030 in Tialf. Vandaag werd bekend dat het toernooi over 4 jaar definitief in de schaatshal in Heerenveen plaatsvindt. Ook de provincie Friesland en de gemeente Heerenveen stellen geld beschikbaar. De provincie draagt naar verwachting 5 miljoen euro bij en de gemeente 2,5 miljoen euro. De rest van de Olympische Spelen worden in de Franse Alpen gehouden. Het dodental in Venezuela als gevolg van de aardbeving is opgelopen tot boven de 1700. Zeker 5000 mensen zijn gewond en 16.000 mensen dakloos. Reddingsacties zijn 5 dagen na de ramp nog steeds gaande. Vandaag werd een 21-jarige man levend onder het puin vandaan gehaald. Meerdere landen sturen hulp. Vanuit het nabijgelegen Aruba is een eerste team reddingswerkers gearriveerd. De Verenigde Staten, die het land eerder nog binnenvielen, hebben $150 miljoen noodhulp toegezegd. De Amerikaanse president Trump heeft opnieuw bot gevangen bij het Hoge Rechtshof. Dat heeft bepaald dat Trump niet zomaar de bestuurder van de centrale bank mag ontslaan. Trump deed vorig jaar een poging om bestuurder Lisa Cook te ontslaan. Zij bleef zitten en vocht haar ontslag aan. Door een andere bestuurder te benoemen zou Trump meer invloed krijgen op het rentebeleid van de centrale bank. Dat kan een grote impact hebben op de Amerikaanse economie. Het weer. Een verkoelende nacht met temperaturen tussen 12 en 15 graden en nauwelijks wind. Overdag zon en wolken en mogelijk wat regen bij 22 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou, jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu, met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws. Het tempo waarin minderjarige Palestijnen op de westelijke Jordaan-oever door Israël worden gedood, lag sinds 1967 niet zo hoog, zegt de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem. De groep noemt dit een direct gevolg van versoepeld Israëlisch beleid voor militairen om het vuur te openen. Het kabinet trekt 30 miljoen euro uit voor de organisatie van het Olympische schaatstoernooi op de lange baan in 2030 in Tialf. Vandaag werd bekend dat het toernooi over 4 jaar definitief in de schaatshal in Heerenveen plaatsvindt. Het dodental in Venezuela als gevolg van de aardbeving is opgelopen tot boven de 1700. Zeker 5000 mensen zijn gewond en 16.000 mensen dakloos. De Amerikaanse president Trump heeft opnieuw bot gevangen bij het Hoge Rechtshof. Dat heeft bepaald dat Trump niet zomaar de bestuurder van de centrale bank mag ontslaan. Het weer. Een verkoelende nacht met temperaturen tussen 12 en 15 graden en nauwelijks wind. Overdag zon en wolken en mogelijk wat regen bij 22 tot 29 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
4: Ah, mijn rug.
5: Beweeg.
4: Hé, wat? Huh?
5: Ik ben het. Je rug.
4: Je hebt weer te lang gezeten, hè?
6: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com. Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. Het tempo waarin minderjarige Palestijnen op de westelijke Jordaan-oever door Israël worden gedood, lag sinds 1967 niet zo hoog, zegt de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem. De groep noemt dit een direct gevolg van versoepeld Israëlisch beleid voor militairen om het vuur te openen. Vorig jaar zijn 54 dodelijke aanvallen op kinderen en tieners in het door Israël bezette gebied gedocumenteerd. In geen enkel geval zijn voor zover bekend bij B'Tselem militairen vervolgd. Het kabinet trekt 30 miljoen euro uit voor de organisatie van het Olympische schaatstoernooi op de lange baan in 2030 in Tialf. Vandaag werd bekend dat het toernooi over 4 jaar definitief in de schaatshal in Heerenveen plaatsvindt. Ook de provincie Friesland en de gemeente Heerenveen stellen geld beschikbaar. De provincie draagt naar verwachting 5 miljoen euro bij en de gemeente 2,5 miljoen euro. De rest van de Olympische Spelen worden in de Franse Alpen gehouden. Het dodental in Venezuela als gevolg van de aardbeving is opgelopen tot boven de 1700. Zeker 5000 mensen zijn gewond en 16.000 mensen dakloos. Reddingsacties zijn 5 dagen na de ramp nog steeds gaande. Vandaag werd een 21-jarige man levend onder het puin vandaan gehaald. Meerdere landen sturen hulp. Vanuit het nabijgelegen Aruba is een eerste team reddingswerkers gearriveerd. De Verenigde Staten, die het land eerder nog binnenvielen, hebben $150 miljoen noodhulp toegezegd. De Amerikaanse president Trump heeft opnieuw bot gevangen bij het Hoge Rechtshof. Dat heeft bepaald dat Trump niet zomaar de bestuurder van de centrale bank mag ontslaan. Trump deed vorig jaar een poging om bestuurder Lisa Cook te ontslaan. Zij bleef zitten en vocht haar ontslag aan. Door een andere bestuurder te benoemen zou Trump meer invloed krijgen op het rentebeleid van de centrale bank. Dat kan een grote impact hebben op de Amerikaanse economie. Het weer. Een verkoelende nacht met temperaturen tussen 12 en 15 graden en nauwelijks wind. Overdag zon en wolken en mogelijk wat regen bij 22 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws. Het tempo waarin minderjarige Palestijnen op de westelijke Jordaan-oever door Israël worden gedood, lag sinds 1967 niet zo hoog, zegt de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem. De groep noemt dit een direct gevolg van versoepeld Israëlisch beleid voor militairen om het vuur te openen. Het kabinet trekt 30 miljoen euro uit voor de organisatie van het Olympische schaatstoernooi op de lange baan in 2030 in Tialf. Vandaag werd bekend dat het toernooi over 4 jaar definitief in de schaatshal in Heerenveen plaatsvindt. Het dodental in Venezuela als gevolg van de aardbeving is opgelopen tot boven de 1700. Zeker 5000 mensen zijn gewond en 16.000 mensen dakloos. De Amerikaanse president Trump heeft opnieuw bot gevangen bij het Hoge Rechtshof. Dat heeft bepaald dat Trump niet zomaar de bestuurder van de centrale bank mag ontslaan. Het weer. Een verkoelende nacht met temperaturen tussen 12 en 15 graden en nauwelijks wind. Overdag zon en wolken en mogelijk wat regen bij 22 tot 29 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. Het tempo waarin minderjarige Palestijnen op de westelijke Jordaan-oever door Israël worden gedood, lag sinds 1967 niet zo hoog, zegt de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem. De groep noemt dit een direct gevolg van versoepeld Israëlisch beleid voor militairen om het vuur te openen. Vorig jaar zijn 54 dodelijke aanvallen op kinderen en tieners in het door Israël bezette gebied gedocumenteerd. In geen enkel geval zijn voor zover bekend bij B'Tselem militairen vervolgd. Het kabinet trekt 30 miljoen euro uit voor de organisatie van het Olympische schaatstoernooi op de lange baan in 2030 in Tialf. Vandaag werd bekend dat het toernooi over 4 jaar definitief in de schaatshal in Heerenveen plaatsvindt. Ook de provincie Friesland en de gemeente Heerenveen stellen geld beschikbaar. De provincie draagt naar verwachting 5 miljoen euro bij en de gemeente 2,5 miljoen euro. De rest van de Olympische Spelen worden in de Franse Alpen gehouden. Het dodental in Venezuela als gevolg van de aardbeving is opgelopen tot boven de 1700. Zeker 5000 mensen zijn gewond en 16.000 mensen dakloos. Reddingsacties zijn 5 dagen na de ramp nog steeds gaande. Vandaag werd een 21-jarige man levend onder het puin vandaan gehaald. Meerdere landen sturen hulp. Vanuit het nabijgelegen Aruba is een eerste team reddingswerkers gearriveerd. De Verenigde Staten, die het land eerder nog binnenvielen, hebben $150 miljoen noodhulp toegezegd. De Amerikaanse president Trump heeft opnieuw bot gevangen bij het Hoge Rechtshof. Dat heeft bepaald dat Trump niet zomaar de bestuurder van de centrale bank mag ontslaan. Trump deed vorig jaar een poging om bestuurder Lisa Cook te ontslaan. Zij bleef zitten en vocht haar ontslag aan. Door een andere bestuurder te benoemen zou Trump meer invloed krijgen op het rentebeleid van de centrale bank. Dat kan een grote impact hebben op de Amerikaanse economie. Het weer. Een verkoelende nacht met temperaturen tussen 12 en 15 graden en nauwelijks wind. Overdag zon en wolken en mogelijk wat regen bij 22 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.